0: NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: Vechtel FM, RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
1: Samen zijn we RTV 4.
2: Dit is Vechtel FM. Vechtel FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: Vechtal FM Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag, vooral in het oosten, flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft

0: blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM. De nacht van Vechtel FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
4: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
3: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren,

0: Vechtal FM. Nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.
2: Samen.

0: En weet je nog?
1: Radio Neerleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Veelsteun.

0: Vechtal FM.
1: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
0: Vechtal FM. Nieuws.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren de 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwleusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
6: Samen zijn we
0: RTV4. We veranderen van naam. Vechtal FM wordt RTV4. De naam verandert, wij houden je nog meer op de hoogte van het nieuws in jouw buurt en we draaien de lekkerste muziek voor jouw dag. Je vindt ons nog steeds hier. Wij worden RTV4.

0: Now then, when?
1: Weet je nog?
2: Radio Neuleuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
3: De streek met een eigen stem.
1: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
7: Samen.

0: Vechtal FM.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman.

0: Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie. Of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel. Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn er zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: gotta beat this song for you.
1: Weet je nog?
2: Radio New Leuzen met het lokale nieuwsoverzicht.
3: De streek met een eigen stem.
4: Eén stem, drie frequenties.
5: Vechtal FM.
6: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
7: Vechtal FM.
4: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
0: Vechtal FM, nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet. 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

weather girl. Uh-huh. And have we got

0: hits van Vechtdal FM. Kensington. En dit is nieuw.
1: Hoi, Aniek hier. En dit is mijn nieuwe single Let It Out

0: Vechtal FM.
1: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft

0: 43 1207.
1: Vechtal FM Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtal FM.

0: Pink hoorde je bij Vechtal FM en dit was Runway.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: In het weekend van Vechtal FM, hele goedemorgen. Je luistert dus naar het weekend van Vechtal FM. Mijn naam is

tot en met een uurtje of 12 gezellig bij je. Wat ben je deze zaterdagochtend aan het doen? Laat het vooral even weten via een berichtje naar de studio. Vechtalfm.nl/app, dan komt hij hier binnen. En als je een goed verzoekje bij doet, draai ik hem zometeen hier voor jou. Nick Kamen onderweg. Ook Daido, maar eerst Russo en Emma Heesters en Liefdesverdriet.

0: En weet je nog?
1: Radio Neusen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Eersen, Vilsteun.

Fido. White Flag hoorde je bij Vechtel FM. In het weekend van Vechtel FM. Een hele goede morgen. Nick Cave ervoor nog. En I Promise Myself. Wat ben je deze zaterdag aan het doen? Laat het vooral weten via een berichtje naar de studio. Kijk, een berichtje binnen van Albert. Die is aan het klaarmaken voor vanmiddag naar Random Live aan het gaan. Kijk, dat is hartstikke leuk. Wij bij Vechtel FM zenden hem ook vanmiddag uit vanaf 4 uur. Wordt gedaan namens de streekomroep RTV4. Dat is de nieuwe naam van Vechtel FM, Noos FM en Delta FM. En vanmiddag dus vanaf 4 uur hier live. Dus mis daar niks van. Zorg dat je niks mixt. Vanmiddag vanaf een uurtje of 4 hier direct naar de sporttribune. Kijk dan meer berichtjes binnen. Marit die stuurt ook nog een berichtje. Die is druk bezig vanuit de sportschool. En zometeen weer werken om 1 uur. Kijk, heel veel sterkte daar. En ben je zelf ook nog wat leuks aan het doen? Laat het vooral weten via vechtelfm.nl/app. Ze krijgen nou een berichtje binnen van Douwe. Die vraagt of ik Fleming met niet nodig wil draaien. Nou, bij deze.

Lekker hoor, zomer op de radio. Met de Crystal Fighters en Love Natural. Het is het weekend van Vechtel FM. Zometeen heb ik je Taylor Swift voor je naar deze rammer van Macklemore. En dit is No

0: beter dan het was.
1: Vechtal FM.
2: Heeft uw vloer een onderhoudsbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalsoverdalsen.nl.
3: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Vechtal FM. Nieuws.
5: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische

0: En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: Ed Sheeran en Jordan Azizam.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: In het weekend van Vechtal FM een hele goede morgen. 11:05 op deze zaterdagochtend 6 juni. Goed dat je erbij bent. Het weekend van Vechtal FM is bijna luistert. Hey, zometeen gaan we weer eventjes onze keeltjes smeren. Doe dat snel, want we gaan zometeen weer lekker meezingen met een lekkere meezingen hier bij Vechtal FM. Zometeen Rihanna onderweg, snap, maar eerst Ray. Dit is Where Is My Husband.

0: stop the music.
1: Rihanna and Please Don't Stop the Music. Iedere werkdag kan je tussen 12 en 2 lekker meezingen. Dus ons motto is niet voor niks altijd zing mee van 12 tot 2 hier bij Vechtal FM in het Vechtal FM meezingmenu. En op zaterdag wil ik dat graag ook altijd eventjes doen. Zeker in de vroege ochtend, waarbij je soms nog even extra motivatie moet gebruiken om nog even snel de klusje te doen. Dus daarom even lekker meezingen bij Vechtal FM. En daarom had ik in gedachten deze heerlijke van Roxy Dekker. Dit is Satisfyer. Hey,

Bam, en je hoorde All I Need. En daarvoor nog Babraxa, Fightless en New Religion. Dit is het weekend van Vechtel FM waar je naar luistert. Zometeen heb ik vrouwtje voor je met Als ik God was. Eerst KZ, dit is Sleepless.

0: Bastille, Laura Palmer hoorde je hier bij Vechtal FM.
1: Weekend Rammer.
0: Ik heb er zometeen net voor 12 wil ik er weer eentje gaan draaien. Een lekkere Weekend Rammer. Maar de vraag is welke? Stuur het vooral door. Dat kan via vechtalfm.nl/app. En wie weet draai ik hem zometeen net iets voor dat het 12 uur is. Net voor de douw hier begint in het weekend van Vechtal FM. Een lekkere rammer voor je.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.
3: Samen.

0: Van Halen hoorde je bij Vechtal FM. Why Can This Be Love? En daarvoor nog Stick Handyman en Sparraat. Je luistert naar het weekend van Vechtal FM. Zometeen ga ik hem draaien. De lekkere weekendrammer. Dat is naar zometeen John Newman. En eerst deze heerlijke van Typhoon, die nieuwe. Dit is Kan Niet Alleen.
1: Misschien ben ik te goed in alleen zijn, man. Ik heb veel aan mijn hoofd, dus een tweestrijd. Familie daar als ik om me heen kijk. Ik bedoel als ik opbel via FaceTime. Ik bedoel als ik tijd heb om te bellen. En die tijd heb ik niet, ik heb geen tijd. Ik moet altijd nummer 1 zijn. Echte mannen huilen niet, maar zien me leeg zijn.

0: Justice, Tame Impala, Never Ender hoorde je hier in het weekend van Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Daarvoor nog John Newman en Love Me Again. Het is het weekend van Vechtal FM, waar er voor mij alweer bijna een einde aan komt. Maar goed, wees niet getreurd. Zometeen gaat het weekend van Vechtal FM gewoon verder met onze enige echte, onze one and only ster DJ van dienst, Douwe Smit. Zometeen hoor je me hier na 12 uur in het weekend van Vechtal FM. Dus hou hem gewoon lekker hier aan, hè. Zou ik zeker doen. Eerst heb ik nog één plaat voor je. Dat is deze, de enige echte one and only...
2: Weekendrammer.
0: De Weekendrammer. Maar de vraag is, welke moest ik draaien? Je kon het laten weten via een berichtje naar de studio vechtalfm.nl/app. En Christa kwam met deze heerlijke, oh lekker zomers muziek op de radio. Van Duke de Mont en Need You 100%.

0: Dagoer. Kusjes naar Rick.
1: Vechtal FM. Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
1: Vechtal FM. Nieuws.
3: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag

0: Self-Control hoor je op Vechtal FM.
1: Het weekend van Vechtal FM.
0: Yes, yes, het weekend van Vechtal FM. Tot 2 uur ben ik gezellig bij je. En dat vind ik heel erg leuk. Maar ik ben benieuwd, wat ga jij doen vanmiddag? Kan even laten weten natuurlijk. Vechtalfm.nl/app. Druk dan vooral even onder op het microfoontje. Dan kan je daar je bericht inspreken. En dan kan ik je stem horen. Dan weet ik ook wie jij bent. En wat jouw favoriete plaat is natuurlijk. Laat dat vooral even weten. Lekkere muziek zei ik al. Wat komt eraan? Je hoort nu Xwell en Ingrosso. En ook de Simple Minds zijn voor je onderweg.

Don't forget you, hoor je op Pecht FM. Nou ja, vergeten gaan we hier nooit. Luisteraars, altijd erg belangrijk voor ons. En leuk dat je op aan hebt staan. Dit is Pecht FM. Het is de leukste lokale omroep uit jouw regio die heb je aan hebt staan. En het is wel leuk. We gaan zo meteen de Franse plaat spelen. Dan kan elke week maak ik een klein uitstapje naar het Franse land. En dan gaan we even kijken wat deze week de Franse plaat is. En ook het verhaal erachter natuurlijk. Want elke Franse plaat heeft natuurlijk weer een eigen chanson. Een eigen verhaal. Dus daar gaan we ook naar kijken. Ook gaan we even kijken zometeen wat er te doen is in de regio. Want er is weer van alles te doen natuurlijk in de regio. Eerst hoor je Nell Horn en Dinner Party.

Much younger yesterday. Tarving, hoorde je op Vecht of Hem. En we gaan even lekker feesten. Dit is Wilfried Gené en zomaar een avond in de kroeg. Op deze zaterdagmiddag. 20 over 12.

0: Wat een ellende, daar wil je toch niet bij horen?
1: Wilfred Genee hoorde je en zomaar een avond in de kroeg. Ja, ik zei het al, we gaan even kijken wat er allemaal te doen is in de regio. Dan gaan we even kijken, de agenda. Ik heb een fysiek krantje nu deze keer bij me. Want Erik en Astrid, die hoorden normaal op de woensdagavond. Die hebben altijd kranten. En soms laten ze ons een krantje achter, dat vind ik wel leuk. Want dan kan ik gewoon de agenda erbij pakken van die krant. Wat is er aankomend weekend te doen? Op 9:30 is bij USV Nieuw-Leusen het Evert Ruhart toernooi. Dat is een heel groot toernooi. In Oud-Averest is het Q-Music Foute Party vanavond. Dat is ook wel leuk. Dan kan je nog kaartjes verkopen volgens mij. Als je nou iets rustiger aan wil doen, dan kan je naar het concert van Joris Wout op het Holgraaf Orgel in de Grote Kerk van Dalsen. Je kan zaterdagmiddag lekker schat zoeken en met een metaaldetector bij Museum Paltoff in Nieuw-Leusen. En om 3:00 is er een lezing van Gert Kerkdijk in Oud-Averest over de geschiedenis en straffen van de bedelaarskolonie Ommerschans in de Reestkamer in Balkbrug. Even kijken, wat is er op een zondag te doen? Nou, niet heel veel, maar het is wel een familiedag. Met spelletjes, muziek en op een weiland naast de kleine oever, een oud Averest. En Museum Paltoff is extra open van 9:30 tot 5:00. Nou, toch weer mooi. Mooi meegenomen als je erheen gaat. Op maandag 8 juni kun je kennis maken met het netwerk Vruchtbaar Kringloop Oost. Bij Jersey Koeien, een klein slenderbroek in Hoonhorst. Dinsdag 9 juni is er een lezing over oncologische nazorg bij borstkanker in de Vechtgenoothuis in Ommen. En dinsdag 9 juni is ook de raadsvergadering in het gemeentehuis van Dalsen natuurlijk. Die begint om 9:30. En tot zover de kleine agenda van Dalsen en omstreken. Ik zou zeggen, ga lekker naar de Foute Party. Dat is altijd leuk. Wat ook leuk is, is de nieuwe hitstip. Die hoor je deze keer van Bente met 3, 2, 1. Nou, ik zou zeggen, 3, 2, 1. Take it away, Bente. Hitstip.

Ja, leuk hoor. We krijgen heel veel verzoekjes binnen. Onder andere van Ben. En Ben die wil graag Zombie Nation Cancraft 400 horen. Nou, dat kan zeker. Ik zou zeggen, lekker losgaan op deze zaterdagmiddag. Om 12:30 alweer is het. Zometeen de Franse plaat. Gaan we een virtual reisje maken naar Frankrijk.

Rubbish Shoes hoorde en Headlights. Ja, ik zei het al, we gaan een virtueel reisje naar Frankrijk maken. Frankrijk heeft toch wel een beetje, nou ja, goed, mijn hart verstolen. Afgelopen week was natuurlijk ook de Alpe d'Huez in Frankrijk. Die hebben duizenden mensen beklommen. En het was een zware strijd voor sommige mensen. Weer was niet al te best. Maar goed, dat maakt niet uit. Als ik aan Frankrijk denk, denk aan stokbrood. Mooi weer. 'S Middags wel aan de wijn. En alles komt wel. En wat ook leuk is, is de Franse muziek. Dat is echt geweldig. En nu heb ik weer een plaat uitgekozen voor de Franse plaat. Ik vind hem echt goud. Je hoort hem hier, Michel Fugain en Une Belle Histoire. Ja, ik heb hem ooit aangehad. Voor het eerst was dat. Toen was ik, hoe zou het zijn, een jaar of 10. Toen gingen we met mijn ouders op vakantie. En elke keer als ik het nummer hoor, heb ik diezelfde herinneringen. Geweldig.

Olivia Newton-John en Elton John hoor je dus niet hier. Olivia Newton-John. Zal dat familie zijn van Elton John? Nou, vast niet. Dit is Black Horse en de Cherry Tree op Vecht FM in het weekend van Vecht FM. Een hele goede middag.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
4: Dan bel je toch Twente Verhuur?
3: Doet hij dat ook dan?
4: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
3: En dan zit wij straks met afwas.
4: Zelfs dat doen ze voor je.
3: Goh, lekker hoor.
4: Van Twenteverhuur.nl.
5: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. De specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen. Voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
4: Nee joh, Twente regelt alles.
3: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
4: Twenteverhuur.nl.
0: Vechtal FM. Nieuws.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad

0: gebouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Vechtel FM.

0: De one and only Bruce Springsteen hoorde in het weekend van Vechtal.fm.
1: Het weekend van Vechtal.fm.
0: Precies. Dat zeg ik. Het weekend van Vechtal.fm. Dat is waar je naar luistert. Tot 2 uur. Dus nog een dik uur ben ik bij je met jouw muzikale lunch. En ik zei het al, lekkere muziek. Bruce Springsteen begonnen we mee. Maar ook, we gaan even lekker springen zometeen. Met de Pointer Sisters. Of in ieder geval de Pointer Sisters. Ja. Het is maar hoe je het leest. De Spice Girls, we gaan echt voor alle damesgroepen komen weer langs. We gaan ook naar The Beatles, naar Liverpool.

En dat is wel leuk, want Paul McCartney, dat is wel een leuk weetje, heb ik er nog over. Die heeft dus nu weer nieuwe muziek uitgebracht. Dat is ook wel mooi. Misschien kunnen we het even laten horen nog. Als we er tijd voor hebben. Ook natuurlijk Rondé komt dit uur langs. En ook Bruno Mars. Dus blijf lekker gekluisterd aan de radio.

0: talk about?
1: Bring Your Love, Sabrina Carpenter en Madonna. Hoor je op, vechten over hem. We gaan even lekker springen. Dit zijn de Pointer Sisters en Jump for Love.

Video killed the radio star, de Bugles hoort je op Pech of Web. En we gaan dus niet stoppen. Ook niet voor de Spice Girls. Al waren ze wel een grote hit in 1998 met dit nummer.

Pitbull en Chris Brown. En Fun hoorde je opvechten over hem. Ja, ik zei het net al. De Beatles. Dat is Paul McCartney. Een van de ex-Beatles leden. Die heeft weer op 83, hè. 83 is die beste man. Heeft deze week dus een nieuwe album uit. Het album The Boys of Dugan Lane. Waarop sterren als Ringo Starr en Chris Hine te horen zijn ook. Ja, het is een waanzinnig warme, nostalgische omhelzing. Zo krijg je ook hele goede recensies. Ook op de Britse NME schrijft dat het een genot is om McCartney weer te vergezellen. Wanneer hij teruggaat waar hij ooit was. En wat die muziek weer van vroeger maakt. The Boys of Dugan Lane is een vreugdevolle herinnering aan McCartney's melodieuze genialiteit. En zanger Jorik van Noorden, ik heb hem één keer zelf ontmoet, die heeft dus bij de platenkast van McCartney ook even ingedoken. En hij is dus geweest bij de speciale open, of de eerste luistersessie van het nieuwe album van Paul McCartney. Dus dat is echt wel gaaf. Hij was een van de eerste die dat gehoord heeft. En hij krijgt hele goede reviews op. En het nieuwe album van Paul McCartney inspireert zelfs Taylor Swift. Dus nou, dat betekent wel dat het hele goede muziek is. Al moet ik zeggen dat de Beatles ook goede muziek gemaakt hebben, hoor. Je hoort ze nu met Penny Lane.

plannen had om te trouwen, maar Just The Way You Are. Je hoort ze vaak, hoor je dit nummer op trouwerijen. Wat ook een goed nummer vind, is trouwens van Moby uit het jaar 2000. Een van mijn geboortejaren is dit. Dit is Natural Blues. Het weekend van Vechtel FM.

Geweldig. André Hazes en Zeg maar niets meer. Ik vind het wel leuk, want ik ben dus afgelopen weekend... ben ik dus samen met onze collega Kelvin Punter... zijn wij naar Amsterdam geweest. Heel leuk. We zijn bij de open dag van Kerstbeken geweest. Als je denkt van Kerstbeken, waar ken ik dat ervan? De augurkenzuur... De zure uitjes, de zilver uitjes bedoel ik, de ingemaakte augurkenplakjes, augurkenstreepjes, augurkenblokjes. Nou goed, die man, die maakt het allemaal, Oost Kerstbeken, hele leuke man. En het was heel mooi, want het was dus een groot podium, of een grote wagen waar iemand optrad. En daar zongen ze dus André Hazes en Zeg maar niets meer. Ja, en als er iets is wat Kelvin en ik samen allebei erg leuk vinden, dan is het Nederlandstalige muziek. Ook deze heb ik een paar jaar geleden gezien. Dat was de laatste keer dat hij optrad in het Philipsstadion. Maar hij gaat weer optreden. In Rotterdam Ahoy gaat hij volgens jou optreden. Guus Meeuwis, dit is Verliefd Zijn.

more your life, no more your love, hoor je nu, of Vecht of Hem. En dit is Rondé, en Undecided. In oktober staan ze weer in Hedon in Zwolle. Kaartjes zijn nog te koop. Ik zou er zeker weten een keer heen gaan, dan wil je een keer goede muziek horen.

Bronte, hoor je op, vechten over hem. Ik heb er nog twee voor je. Dit is Sigala. En zo meteen ook nog Kygo en Lost Without You. Heel veel plezier zo meteen bij de sport. Ik spreek je graag over 2 weken weer. Want ik ga lekker op vakantie. Houdoe, op naar Griekenland.

0: Digital FM.
1: Schat, volgende week hebben we feest. En wie hebt nog niks kloor? Geen tent, geen tovels, geen catering?
2: Dan bel je toch Twente Verhuur?
1: Doet hij dat ook dan?
2: Alles. Tenten, stoelen, heaters, buffet. Ze bouwden het hele feestje op.
1: En dan zit wij straks met afwas.
2: Zelfs dat doen ze voor je.
1: Goh, lekker hoor.
2: Van twenteverhuur.nl.
1: En wie hoeft er zelf niks aan te doen?
2: Nee joh, Twente regelt alles.
1: Oh, daar kan ik wel aan wennen.
2: Twenteverhuur.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. Er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse Statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Casteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is de Sporttribune.
5: Het sportprogramma van NoosFM, Delta FM en Vechtel FM.
3: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
6: Goedemiddag, het is zaterdag 6 juni, 2:02. Je bent erbij, de Sporttribune op deze zaterdagmiddag. Wat gaan we doen? We gaan voetballen. Zometeen om 2:30 hebben wij verslaggever Gert Stegeman bij de wedstrijd DL.

0: gisteren heeft plaatsgevonden in hun sportpark.
1: Kijk, dat er nog veel meer tussen nu en 5 uur.
2: De Sporttribune. One, two, three.

0: Kings of Leon, waste a moment. En wij spelen geen moment hier. We gaan door naar de sportagenda.
1: Zeker. Vandaag zaterdag 6 juni worden de volgende wedstrijden gespeeld. In de vierde divisie D. Om 4 uur de wedstrijd D tot tegen Broekster Boys. Even kijken. Dan gaan we naar de derde klasse 4, klasse DP. Om 2:30 de wedstrijd DSV 61 FC Ommen. Daar is onze verslaggever Gert Stegeman. Op Sportpark Rauwveen. Op Sportpark Het Lagerveld in Wierden wordt om 3 uur afgetrapt de wedstrijd FCRDC tegen Bruchtenveld. En om 4 uur op Sportpark Het Hoogholt in Gramsberg de wedstrijd Hardenberg 85 tegen Bergentheim.
0: Ja, en in de vierde tegen vijfde klas speelt Mariëberg tegen promotie of degradatie tegen AVC Heracles. Welk sportpad is nog niet bekend, maar dat gaat Wolter, als het goed is, dat straks vast vertellen. Zullen we zondag ook even meenemen gelijk?
1: Ja, laten we het doen, hè. Morgen zondag 7 juni wordt op Sportpark Musselkanaal om 2 uur de wedstrijd afgetrapt. FC Ter Apel 96 tegen EMMS. En de laatste hier bekend op Sportpark, de Kamp in Heino, om 2 uur de wedstrijd Lemelenveld tegen Overwetering.

0: van de voicemail. Gisteren speelde de SC Twente All-Stars tegen de Spaanse selectie van SV Gamsbergen. Voorstichting ALS om 19:30. En om 17:30 was er een voetbalkliniek voor de SC van SC Twente voor de jeugd. Wij spreken met de organisator Wim Oldewening. Goedemiddag, Wim.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. U heeft het toch georganiseerd? Ik las voor de Spaanse selectie. Wie is die Spaanse selectie eigenlijk?
1: Ja, dat is wel een mooi verhaal. Het hele verhaal ALS voetbal is ontstaan uit een WhatsApp-berichtje vanuit Alles voor ALS in Gramsbergen. Die mensen die hebben een stichting en die werken al 15 jaar. Ze helemaal de slag in de ronde om zoveel mogelijk geld op te halen voor de ALS Nederland. En die stichting die bestond vorig jaar 15 jaar. Toen kwam er een WhatsAppje naar de oud-medewerkers, oud-bewoners van het Glazen Huis, wat zij in het verleden organiseren. Ja, we hebben een jubileum. Weten jullie nog een leuke actie? Nou ja, toen dacht ik van ja, ik weet wel een leuke actie. Ik was altijd verbonden aan SC Gramsbergen. Ik ben er nog steeds lid. Ik denk, ik wil wel iets met voetbal. Nou, we zijn in 2011 met heren 2 en dames 1 naar Spanje geweest. In de buurt van Barcelona op trainingskamp. En toen dacht ik van, dan is het misschien wel leuk om daar een selectie van te maken. Gewoon een combi-selectie. En dan tegen een leuk elftal te voetballen. Nou, de wrange bijkomstigheid is ook dat onze toenmalige trainer zelf is overleden aan ALS. Dus dat maakt het allemaal nog wat belevenisvoller. En ik heb die mensen benaderd en iedereen was eigenlijk op slag enthousiast. En toen zijn we op zoek gegaan naar een mooie tegenstander. En dat werd de FC Twente All-Stars.
0: Oké, en hoe zijn jullie bij de FC Twente All-Stars gekomen dan?
1: Ja, weet je, er zit in Gramsbergen en omgeving een hele grote supportersclub van FC Twente, de Red Monkeys. En weet je, die komen steeds voorbij op televisie en dan denk je, ja weet je, het is natuurlijk hartstikke leuk dat je als Overijsselse vereniging zomaar tegen een Overijsselse club kunt spelen. En FC Twente heeft toch een mooie historie en ik volg FC Twente ook op de voet. Dus ja, ik denk, dat moet ik gewoon gaan proberen en... Het was ongelooflijk, maar één telefoontje was genoeg.
0: Ja, dat kan niet missen dan, die connectie. Kunt u ook vertellen hoe de wedstrijd is verlopen dan?
1: Ja, dat kan ik. Zoals je in de introductie al vertelde, we hadden een hele mooie jeugdkliniek vooraf. Wij hadden de jeugd gratis toegang gegund tot en met 12 jaar. Alleen, ja, toen kwamen er wat geluiden van, ja, kunnen we daar nog niet iets mee met de jeugd? Nou ja, toen hadden we die kliniek bedacht en zeiden we, ja, maar ja, dan is wel alles voor ALS. Dus dan vragen we wel 5 euro voor die kliniek. En die kliniek zat volgens mij binnen 2 dagen helemaal vol. Dus dat was geweldig. En Theo de Kaart die heeft met nog een collega de kliniek geleid. We hebben daar zelf 13 jeugdleiders bij gezet. Ja, dat was een gigantisch spektakel. En die kinderen hebben ook allemaal nog ik geloof in 3 verschillende shifts, een ronde in de spelersbus van FC Twente door Gransbergen en de omgeving gemaakt. Dus ja, dat was wel een heel leuk begin. En toen kwamen de spelers, die kwamen boven. We hadden daar sponsoren zitten. En ja, dan is gewoon een leuke mengeling. Uiteindelijk scheidsrechter Brama erbij. En zijn we ons op gaan maken voor die wedstrijd. Die begon om 19:30. En vooraf hadden we de kinderen van Harm-Pieter Vellema. Dat was onze toenmalige trainer. Die hebben de aftrap gedaan. Ja, en dan ga je de wedstrijd spelen. En dan uiteindelijk staat er een score op het bord van 1-11.
0: 1-11 voor wie?
1: Ja, Gransbergen speelde thuis, dus weet je wel wie er gewonnen heeft.
0: Ja, je hoopt natuurlijk wel de Gransbergen winnen natuurlijk, hè?
1: Nou, dat is wel een illusie, want die mannen die zijn allemaal nog zo topfit. En het waren die mannen en die vrouwen van ons niet allemaal. Dus wat dat betreft, het was voor mij geen verbazing. Maar ik moet je wel zeggen, ik heb het niet alleen georganiseerd. Ik heb het idee wel bedacht, hele spektakel bedacht, alleen... Ik had al heel snel in de gaten dat dit wel iets groots kon worden. Dus ik heb daar direct Hajo van der Kamp, Elisa Altena en Maaike Jansen bij gevraagd. En ja, met dat hele kwartet hebben we eigenlijk alles gedaan van kop tot staart. Dus ik moet zeggen, toen we gisteren na de wedstrijd hadden we nog een veiling. En toen die erop zat en we het eindbedrag, voorlopige eindbedrag bekend konden maken. Toen hadden we allemaal wel zoiets van, we zijn ook wel blij dat het gedaan is, zeg maar.
0: Ja, ik ben wel benieuwd, wat is die eindstand geworden dan?
1: Nou, de eindstand maken wij pas bekend tussen kerst en oud en nieuw. Want dan is weer de volgende editie van Alles voor ALS in Glamsbergen.
0: Ja.
1: Wij hebben natuurlijk nog wat dingen wat we moeten afrekenen en dat soort zaken. Dus de definitieve stand komt dan. Maar we hebben gisteren wel al een voorlopige tussenstand kunnen maken. En dat is €7500.
0: Oh, netjes.
1: Ja.
0: En is er nog een mogelijkheid dat de luisteraar daar nog iets aan kan bijdragen?
1: Nou, wij hebben een aantal veilingitems gisteravond al geveild. En dat heeft schitterend geld opgebracht. Wij hebben ook twee van die items die we ter beschikking hebben gekregen door FC Twente, hebben wij aan de organisatie van Alles voor ALS gegeven. En die zetten ze op de site, want ook zij hebben aan het eind van het jaar, en dat is dan online, een veiling van allerlei mooie artikelen. Ja, en als je ziet waar die artikelen, vergelijkbare artikelen, gisteravond opbrachten, ja, dan komen daar ook wel weer mooie bedragen uit. Het kan bijna niet missen. Dus ik ben meer dan een tevreden man over het hele verhaal gisteren. En we hadden natuurlijk een prachtige gastheer, want we mochten nagenoeg alles gebruiken van de SC Glamsbergen. En de spelers van Twente die spraken hun positieve verbazing uit over het hoofdveld. En ik moet ook zeggen, het lag er prachtig bij. We hebben social media heel veel aandacht aan besteed en daar kunnen mensen dat ook zien. Maar we zijn meer dan trots op de SC Glamsbergen dat we dit samen met hun hebben mogen bewerkstelligen.
0: Ja, echt fantastisch. Is er verder iets wat u kwijt wil?
1: Nou, wij ronden dit verhaal voor onszelf nu binnenkort af. De social media blijft nog een poosje doorlopen. Dus ik zou iedereen willen vragen om toch die socials in de gaten te houden, zodat wij de opmaat ook kunnen maken voor Alles voor ALS richting eind van dit jaar. En dan hopen we het definitieve bedrag bekend te maken en dat gaan we vast weer publiceren.
0: Wat zijn die socials?
1: Wij staan op Instagram en op Facebook.
0: Oké, en dan zoek je gewoon
1: naar... En dat is ALS Voetbal.
0: ALS Voetbal. Ik denk dat de luisteraar jullie vast kunnen vinden dan.
1: Heel mooi.
0: Ja, ik dank u voor de tijd en dan hoop ik u wel weer een keer weer te spreken.
1: Graag gedaan en bedankt voor de interesse en goede uitzending.
0: Dank u wel, tot ziens.
1: Ja.

0: Coldplay live in Technicolor. En we gaan van, we hadden net een wedstrijd die gisteren speelde. We gaan nu een wedstrijd die zometeen speelt, of misschien al wel nu. Gert, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag Wessel. Ik sta hier op het sportpark bij Roveen. Waar we een weekje of twee geleden was dat, speelde FC Ommenier toch tegen Roveen. En dat mocht niet baten. Ze wonnen wel, maar de concurrent Hogeveen won ook. Dus zodoende moeten ze nu die na-competitie spelen. 1 wedstrijd is dat. Ze zijn als 11e geëindigd en ze spelen tegen de nummer 2. In dit geval dus een periodekampioen die op nummer 2 geëindigd is in de 4e klasse. En dat is ESV uit Doornspijk. En ze staan met z'n allen staan al op de middenstip. Er wordt getost, er worden wat foto's gemaakt en dergelijke. En het rookt lekker hier. Ik zie oranje, dat is volgens mij van Doornspijk. Ik zie wat zwart, het is een behoorlijke... het zicht wordt al wat minder, maar ik neem aan dat het na een minuutje of wat dan ook wel over is. In ieder geval, FC die komt met de volgende spelers in het veld. Dat is in het doel Björn Meijer. We hebben Frank Marienburg, dat is de aanvoerder. Dan hebben we nog Jorn Hekman, Kas van Marem, Jamir Jaspers, Matthijs Schottert, Martin Bel, Thomas Jolink, Rins van der Wolsaar, Tom Simons en Tim Ribberink. En ze spelen tegen het team DSV 61 die uit Doornspijk komen. Zoals gezegd, tweede geëindigd in de competitie. Ze hadden ook een periodetitel, dus ze mogen dus tegen FC Ommen opnemen. Dus nou ja, goed, zij kunnen promoveren. FC Ommen kan degraderen, dus dat gaan we zo meteen zien. In het doel bij DSV, bij Doornspijk, is Laurens Dekker. Dan verder hebben we daar Dien Holstegen, Wilbert Loo, Martijn Lieferink, Ron Hofmeijer, Martijn Heshusius. De aanvoerder is Jeffrey Schreurs, Jesse van der Brink, Pieter Spaan, Arnoud Zwep en Patrick Hunestein. Dat zijn de 11 die in het veld gestuurd zijn. In het wit dit keer FC Ommen, niet in de normale thuistenuus. Dat is blauw-geel. Maar dit is dus gewoon compleet wit. En Doornspijk die speelt in de oranje shirts, want zij zijn de thuisspelende de ploeg. Ik zal even kijken. De rook is een beetje weggetrokken. Dus ik heb hier weer zicht. De scheidsrechter staat op het punt om af te fluiten. En dan gaan we eens kijken wat het hier uitkomt. We hopen natuurlijk dat FC Ommen gaat winnen. Daar gaat er eigenlijk om. En anders ga je helemaal naar de 4e klasse. En dat zou Ommen onwaardig zijn, om het zo te zeggen. Dus, maar goed, zover is het nog niet. We wachten even op het fluitje van de scheidsrechter. En dan kan het spel beginnen. En dan gaan we zien wat eruit komt. Het staat lekker vol. Er zijn geen tribunes hier. Maar je kunt wel rond het veld staan. Maar rond het veld is het helemaal vol. Dus er zijn eigenlijk geen plekjes meer dat je zegt van hé, nou kan ik het even goed zien. Dan moet je op een tweede of een derde rij gaan staan. Dus het is hier, qua publiek is het hier goed bezocht. De scheidsrechter die kijkt op zijn loge. Die pakt de fluit erbij en die blaast er ook op. En het is Doornspijk die de aftrek mag nemen. En die schiet hem naar achteren, naar de verdediging. En die gaan dan via de rechterkant gaan zij de opbouw proberen te maken. En even kijken wat daar uitkomt. Het is Ommen die direct wel de druk zet en ook de bal verovert. En het is eventjes wat drukker op het... Een metertje of 30 van het doel waar het zich allemaal afspeelt. En het is Ommen die de aanval overgenomen heeft. En die gaat naar... Er komt het direct. Superkans van Jamir Jaspers. Die de bal niet goed raakt. Die bal werd voorgezet en hij raakte hem niet goed. Dus bijna de 1-0 op de sloffen voor FC Ommen. Gaat niet door hier in Roveen. Dus, maar goed, dit is het begin nog maar. We hebben net een minuutje gespeeld en we gaan zien wat het wordt. In ieder geval, die eerste grote kans was van FC Ommen. Jamir Jaspers die de bal niet goed op de schoen kreeg. Maar eentje zachtjes in de handen van de doelman. Laurens Dekker van Doornspijk schoot. Tot zover even hier vanaf Sportpark Roveen. Waar Doornspijk DSV 61 tegen FC Ommen speelt.

0: Miss Montreux hoorde je en Till the Sun Comes Up. Dus 10 minuten over half 3. We gaan voetballen. We gaan naar verslaggever Wolter de Lange. Die is steeds bij de wedstrijd Marienberg tegen AVC Heracles. Wolter, goedemiddag.
1: Goedemiddag, ja. Ja, we zijn hier dus later begonnen. Dus, gisteren is een oud-speler van het eerste en ook lid van Marienberg. Die is gisteren overleden. Dus we zijn, we zijn dus later begonnen. We zijn nog maar net... 4 minuten onderweg, dus zoveel kan ik nog niet vertellen. Maar ja, goed, Marienberg vanmiddag gaat erom. Je moet vanmiddag winnen. Win je niet, dan degradeer je. Ik en ze schrijven ze vaak in de krant en in verslagen de buurtbuscompetitie en die vierde klas. Daar willen ze graag in blijven. Nou, laten we ook ons best doen daarin te blijven. En de uitslagen, we hebben in het verleden hebben we een paar keer tegen Heracles gevoetbald. En we hebben altijd nog gewoon 2 keer gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. Dus wat dat betreft, is het wel een ons voordeel. Nou, Heracles had liever op kunstgras gespeeld en Marienberg op gewoongras. Het is gewoongras geworden. Dus ja, het is ook een voordeel. Het is 2 keer een voordeel. Maar ja, dat wil niet zeggen dat je vanmiddag die wedstrijd hier bent. Dus Marienberg mist eigenlijk 1 hele belangrijke speler. Dat is Ryan Buitenhuis. Maar ja, Ryan wist het ook niet. Na de competitie. En die jongen die is op vakantie gegaan. Ik moet ook de vakantie vooraf zeggen. Dus dat is wel... vorige week was Ryan een van de uitblinkers. Ja, dat is natuurlijk vanmiddag wel een gemis. Ja, en voor de rest zijn ze compleet. Dus even kijken. En, daar was Heracles had net een vrije bal vlak bij de 16. Werd netjes weggekopt van Marienberg. Ja, en mogelijkheid kansen zijn nog niet geweest. Als we zeggen in die paar minuten is Heracles iets meer bij ons gedoe. En dan wij beginnen. Het is een soort minuut, ja. Een beetje aankijk. Marienberg niet zo fanatiek als vorige week. Maar ja, elke wedstrijd is anders. Dus het is vanmiddag gewoon even afwachten wat er gebeurt. En laten we lopen naar een goed resultaat voor Marienberg. Dus op dat moment is het hier nog 0-0.
2: Ja, welk spotpas zitten jullie eigenlijk?
1: We zitten bij Voort. Voort Friese Winsbeek. Dus die zitten bij ons ook in de competitie. En het veld ligt hier super bij. Dan moet ik wel even zeggen, een complimentje de Voort. Dat de verkeersregelaars alles hier op en top geregeld. Dat is tot in de puntjes geregeld. Dat mag ook wel weer gezegd worden. Dat is... alles, er staat naar 3 verkeersregelaars, daar is een plekje vrij, daar is een plekje bij de ingang goed geregeld. Buiten ook alles goed geregeld. Hapje en drankje kun je allemaal bij de kantine aanhalen. Niet om het veld, nee, het is prima geregeld hier voort.
2: Nou, ik hoop dat de verkeersluisteraars meeluisteren. We gaan zo weer bij je inchecken, Wolter.

0: so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Haus op zee, Peter Fox. En we gaan weer even kijken, Rauwveen, hoe het is bij FC Ommen. Hoe is het daar, Gert?
2: Ja, het is hier voor de fans van FC Ommen is het goed. Want net een minuutje geleden is het Rens van der Wolsaar. De man die achterin speelt, die ging mee naar voren en kreeg het balletje mooi op zijn voet. En die schoot hem erin. Dus die maakt hier de 1-0 dus voor FC Ommen. Dus het is FC Ommen die leidt. En die kon er dan het gejuich. Ja, die heb je dan niet gehoord. Maar in ieder geval, de supporters waren natuurlijk heel blij. En daar gaat het natuurlijk ook om. Lijstbehoud hier voor de derde klasse. En zoals het nu lijkt, lijkt het gewoon goed te gaan. Maar het is 18 minuten gespeeld. Het was net een minuutje geleden. Dus maar 17e minuut dat Rens van der Wolsaar die 1-0 op het papier zet. En daarvoor was het nog een paar keer dat DSV uit Doornspijk, dat die nog wat kansjes hadden. Niet al te grote kansen in de 6e minuut, nog een keer in de 14e minuut. En hoofdzakelijk speelt het spel zich af op het middenveld. Dus er wordt veel op het middenveld, wat balverlies links en rechts. Dus ja, dan gaat hij eerst naar de kant van FC Ommen en dan komt hij weer terug op de andere helft. Dus dat is, maar goed, de duels die worden dit keer wel aangegaan. FC Ommen laat daar af en toe wel eens wat verstek gaan, zeg ik wel eens. De duels aangaan en dan zijn ze misschien net iets te lief. En nu zijn ze er wat strakker op, staan dichter op de man. En ze geven Doornspijk dan niet de kans om te gaan voetballen of balletjes over links of rechts te gaan geven. Dus dat is op het moment het spelbeeld wat je hier ziet. Dus het speelt zich een klein beetje af voor het middenveld. Af en toe wat speldenprikjes links en rechts. Zowel Ommen als van Doornspijk. En ja, goed. Zoals gezegd, Rens van der Wolsa die achterin speelt. Rechtsachter speelt hij. En die scoort dan ook nog weer. Die maakt dan de 1-0. Bal wordt weer het spel ingebracht. Gaat via de middencirkel. Wordt hij teruggekopt. En die komt weer bij een speler. Van Doornspijk zit hij dan. En even kijken. Van die speelt weer terug op de keeper. En goed. Vanaf daar kunnen ze weer op gaan bouwen. Maar dat lukt niet al te best. Want zoals ik al zeg. Ommen zet toch wel wat iets meer druk. Wat ze normaal eigenlijk niet zoveel doen. Dus dit is eigenlijk een hele goede, goede tactiek om dat te gaan doen. Om de jongens van. Of de mannen van Doornspijk DSV 61 onder druk te zetten. En ze zo min mogelijk aan voetbal aan toe te laten komen. En het spel te ontregelen. Dus dat gebeurt dus. Zo gezegd hier op Sportpark Rauwveen. 19 minuten gespeeld. En het is 1-0 door een doelpunt van Rens van der Wolsaar hier op Sportpark Rauwveen.

0: Vrouwke en ja, nou ja, we gaan weer terug naar het voetbal. We gaan naar Wotse Lange bij de wedstrijd Marienberg tegen AVC Heracles.
1: Ja, dat is nou weinig spannends gebeurd. Hier op het terrein van Voorhout. Marienberg probeert het wel. Voetbal is heel afwachtend. En wat wij allemaal een beetje als supporters of fans vinden. We hebben Job Bolters, die verreed de snelste speler van deze competitie in de vierde klas. Ook de tegenstander van vorige week zei, jongen, maar die jongen ontzettend snel. En ook onze topscorer. En die trainer, die zet onze trainer in meer verdediger zet dan in de voorhoede. Maar als je dan zo snel een jongen hebt, als je een keer niet weet waar de bal naartoe moet, dan zeg je, ik geef die bal, dan maar blind. Een keer naar voren doen. Er staat altijd Job. En dat was vorige week ook. En dan scoorde hij een paar keer uit en een paar assists. En hij zei, nu Job, meer in... Ja, met meer halfspeler en achterhoede verdedigend. Ja, hij zal ongetwijfeld een bedoeling mee hebben. Maar ik denk als je zo'n goede speler hebt en die de meeste doelpunten maakt, die ga je daar niet naar achter zetten. Maar nu komt Heracles zet weer een aanval op en Job moet weer zakken. Job staat er weer bij ons, bijna bij onze 16. Ja, hij staat er nu alweer. Dus dat is een beetje vreemd. Qua kansen, qua eerste helft van mogelijkheden is er eigenlijk niets gebeurd. Qua veldspel is Heracles iets meer aan de bal als wij. Maar dan zijn we altijd weer gewend met Marienberg. Marienberg legt graag een tegenstander voetbal en af en toe dan snel uitkomen. En daarom begrijp ik dat van Job niet, dat hij Job naar achteren heeft gehaald. Dus, en Heracles die zakt ook heel verder terug. Die heeft denk ik ook wel het spoorboekje gelezen dat Marienberg graag snel uitkomt. Ja, eigenlijk qua spanning, ja... Is er niet. We tikken een bal heen en weer. Echte dieptepaarsers komen er nog niet. En kan ook de serum zijn, laten we dat ook denken. Dat de jongens denken, het is allemaal een serumachtig. Er zijn een paar jonge jongens bij. Ja, dus, qua voetbal is het niet spannend. Qua stelt ook nog niet. Dus ja... Laten we hopen dat het dan spannender wordt. En ja, zo hoog als het met een doelpunt geweest is, dan kan er wat gebeuren. Nu komt Job probeert nu een keer langs de lijn te komen. In twee mislukt. Nou, dat was jammer. Dat was een redelijke aanval van Marienberg, ja. En verder kan ik er nog niet zo heel veel meer van vertellen. Dus, het is ook 0-0. En we hebben volgens mij, als ik goed heb, 24 minuten gespeeld.
2: Wel zeker, dat gaat Wolter. Tot zover het eerste uur van de sporttribune. Wat hebben we straks in de tweede uur, Daniel?
0: Zometeen hebben we nog het sportnieuws en we gaan gewoon lekker verder voetballen.
2: Ja, en dan komt ook nog FC RTC tegen Brugveld. Die komt er nog even lekker bij.

0: 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. En dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Sporttribune.
2: Het is 6 juni, 2 minuten over 3. Welkom, dit is de Sporttribune waar je naar luistert. Wat gaan we dit uur nog doen, Wessel?
3: We gaan wedstrijden volgen. We hebben nog DSV 1-6 tegen FC Ommen. Staat nu 1-0 voor Ommen met Gert. We hebben AVC Heracles tegen Mariëberg. Daar is nu 0-0. En FC RDC tegen Brugtveld. Die is ook elk moment aan de aftrap. Daar bellen we Enk straks voor. En we hebben straks nog een blokje sportnieuws. Dat allemaal in dit tweede uur van de Sporttribune.
4: De Sporttribune.

0: Living in the Box, Blow the House Down. En daarmee trappen we het tweede uur af. We gaan naar de wedstrijd die net is afgetrapt. Dat is FC RTC tegen Brugterveld in Lageveld-Wierden. Klopt dat, Enk?
1: Ja, dat klopt. We zitten in Wierden zitten we nu te voetballen. En tegen de club uit Deventer. En we hebben net 2-3 minuten gespeeld. En Deventer die gaat in de aanval via de rechterkant. Moet Nick op het einde, moet daar. Maar goed, dat is een bal die voorlangs gaat. Dat is niet gevaarlijk. Ja, Brugterveld die in nagenoeg dezelfde opstelling als vorige week. Alleen door Nick Roeleveld afwezig in verband met het tragisch familie gebeuren. En dus die is vandaag natuurlijk er niet bij. En daar is Julian Smit staat daar op zijn plek. En dan is een basisplaats voor Milan Veneman. En de rest is hetzelfde als vorige week. Vorige week speelde natuurlijk die goede wedstrijd tegen de ploeg uit Goor. En ja, dan moeten we proberen om dit vandaag hier voor elkaar te krijgen. Nu is Julian Smit op de rechterkant vandoor. Maar goed, die wordt geblokt. En is een ingooi voor de tegenstander. Ja goed, wat kennen we van de ploeg uit Deventer? Eigenlijk helemaal niks. Eigenlijk is het helemaal gewoon een open boek voor ons. Van wat is dat voor een ploeg? Ze voetbalden eerder wel, ze hebben een tweede klasniveau gespeeld. Alleen dat doordat ze gingen, ja, moeten we zeggen, de fusies gingen samen en...

0: Er werd er op een laag niveau spelers vertrokken. We gingen op het lagere niveau voetballen met allemaal eigen jongens. En nou goed, dat is gerelateerd in een wedstrijd voor promotie naar de derde klas. En ja goed, het is op het moment nog gewoon even aftasten wat er gebeurt. Er gebeurt nog niet zoveel, nog weinig kansen geweest. Het is wel een ploeg die afwacht. Die gaan geen hoog druk zetten naar Bruggeveld toe. En Bruggeveld die laat de bal dan proberen via de... Oké, daar is een balverlies van Milan Veneman. Maar goed, Lars Beckman die zit daar goed tussen. En Nico op het einde die kan daar ook. Vrije trap voor Bruggeveld. En dan nu begint het een beetje te regenen. Dus dat is op zich niet zo mooi. Ik moet even schuilen onder de tribune, denk ik. Maar goed, stand is naar 4 minuten spelen staat op de klok. Nog steeds 0-0.
1: Dankjewel, Enk. Ik hoor trouwens net dat er 1-1 is geworden. Gert, kan je meer vertellen?
2: Jazeker, dat klopt ja. Ik kan meer vertellen. Het was in de 34e minuut, 2 minuutjes geleden. Dat is Ron Hofmeijer, de nummer 9 van DSV. Die maakte na wat slecht uitverdedigend werk van de achterhoede van FC Ommen, maakte hij daar dankbaar gebruik van. En schoot de bal achter de keeper Bjorn Meijer, die hem niet meer kon houden. Dus de stand is hier op Sportpark in Roveen. Dus FC Ommen, het is DSV die speelt thuis. Dus Doornspijk, FC Ommen is nu gelijk getrokken. Het is 1-1 en er wordt behoorlijk afgevochten. En op de goede manier bedoel ik te zeggen. Er wordt echt strijd geleverd. En voor elke centimeter wordt er gestreden. En dat zie je ook in het spel. En dat werd zojuist uitgedrukt, zoals ik al zei, in de 1-1. Daarvoor hadden ze nog, even kijken, had nog een schot van FC Ommen. Die hadden een vrije trap op een metertje of 30 van de doel van het doel van Laurens Dekker van DSV. En die ging over. Het is nu weer Doornspijk DSV die de aanval zoekt en dat ook neemt. En even kijken wat daar gebeurt. Ik weet niet of daarvoor gefloten wordt. Ja, wordt voor gefloten. Martijn Lieferink die wordt onderuit gehaald. En die krijgt dan op een metertje of... Nou, wat zal het zijn? Een metertje of 20 zo'n beetje van de goal. Daar krijgen ze een vrije trap. En het is Wilbert van Loo die achter de bal gaat staan. En die gaat proberen natuurlijk om er wat leuks van te maken. Er komt ook de doelpuntenmaker van zojuist, Ron Hofmeijer, komt er ook eventjes bij staan. Dus deze pakken we even mee. Zoals gezegd, de 1-1 stand die maakte Ron Hofmeijer ook in de 34e minuut. En nu is het, zoals gezegd, 20 meter afstand van de goal. En even kijken wat daar... Het is geen directe vrije trap, een indirecte vrije trap. Nee, ja, die gaat net langs. Dus daar zat ook weinig gevaar eigenlijk in. Dus het blijft hier op Sportpark in Roveen. 38 minuten gespeeld. De stand tussen DSV 61 uit de Doornspijk en FC Ommen is 1-1.

0: Dat is Rumours. Nee, was Animal van Def Leppard. We gaan naar Spotpark Westerhaar. Daar zit Wolter. Wolter, hoe is het daar?
1: Het is. Het weer wordt ook minder. Dus dat laat ik ook zeggen. Met een klein beetje de regen. Maar dat is het allerbelangrijkste niet. We staan op dit moment achter met 0-1. En wat ik ook in de vorige uitzending al zei. We vonden het allemaal zo vreemd. Waar hij met Job Bobbel zit. De jongen die het meest scoorde bij ons. En ja, die moest hij heel rechts back terugverdedigen. En heerlijk, les zet een hele goede aanval op over de linkerkant. Werd goed vrijgespeeld. Ja. En Lars Schort. Volgens mij kon de keeper hem niet hebben, dacht ik. Dus heerlijk, les kwam terecht op 1-0 voor. Maar ze hebben gewoon dom wat meer balbezit. En Marienberg zoals vorige week. Ze staan er vol op en zo flitsend en alles. En werken en alles maar voor elkaar doen. Zo is het vandaag eigenlijk niks. Ook als je ballen zijn, het is allemaal zo flat en het is gewoon rustig. Je hoort niet, je hoort Meijenberg niet. En vorige week was het heel anders. Ja. En meteen, toen we 1-0 achterkwamen, gaat de trainer de opstelling veranderen en zet hij in één keer Job weer in de voorhand samen met Wesley. En Job had net een hele goede kans. Jammer genoeg kwam de ballen in het zeenet. Maar dat was weer een goede aanval. En dat ging bijna goed en er kwam bijna bij over 1-1. Maar je moet ook eerlijk zeggen, Heracles heeft ook een paar hele gevaarlijke mogelijkheden gehad. Ja, Meijenberg, Heracles speelt nu een spelletje waar Meijenberg heel goed doet. Af en toe snel uitkomen laat Meijenberg voorkomen. En dan komt bij balverlies zijn ze heel snel uit. Dus ze voetballen puur op de counter. Ja, en er zal in de tweede helft wel wat veranderen moeten worden, want als we zo doorgaan, dan zie ik het niet zitten. En Gijsdag blijft ook voor rust. Dus ja, het zal, Meijenberg moet wat in de teer krijgen, denk ik. De trainer moet even flink wat vertellen, want anders gaat het niet goed. 1-0 achter, ja, en het is rust. Dus laten we open op een betere tweede helft.
0: Ja, hopelijk krijgen ze een goed oppeppertje en dan horen we weer in de tweede helft.
1: Ja.
0: En even kijken, is er al... verkeerde microfoon dicht. Gert, is het al rust in de microfoon?
2: Jazeker, het is rust. En de 45 minuten waren voorbij. En 2 minuten in blessuretijd is het Tim Ribbering die de bal voorgeeft. En Tom Simons die aanhaalt. En die de 2-1 op het scorebord noteert. Of eigenlijk de 1-2 moet ik dan zeggen. Want het is de Doornspijk die dan de thuisspelende ploeg is. Maar FC Ommen die komt op een 2-1 voorsprong. Door een doelpunt van Tom Simons. En dat is heel lekker de rust ingaan. Dat is heel fijn. En goed, als je dit volhoudt dan moet het volgens mij toch wel goed komen. Maar zoals gezegd, er wordt wel veel strijd geleverd. Zowel van de Doornspijkkant als van de Ommen. Dus het is voor de neutrale kijker is dat natuurlijk een hele mooie wedstrijd. Er gebeurt van alles. En nou ja, goed, je hoort dan ook de supporters wel eens van de supporters, zowel van FC Ommen als van Doornspijk, hoor je nog eens een keer wat zeggen van hey, scheids of hey, grensrechter. Dat ze denken van nou ja goed, die bal is, die is niet uit of wel uit of geen buitenspel. Je begrijpt het hoe dat gaat. Maar het is proberen om het arbitrale trio een klein beetje onder druk te zetten. Maar die vertrekken er zich geen spier van. En ik sprak net een scheidsrechter van niveau. Die liep langs mij in en die zegt, nou, ze fluiten gewoon goed. Dus ze doen het goed. Want het zijn natuurlijk... De scheidsrechter is normaal... Er is een KNVB-scheidsrechter. En in deze wedstrijden heb je dan als grensrechters, als assistent scheidsrechter zeggen ze dan, grensrechters. Die zijn dan ook neutraal. Dus die komen nog van buitenaf. En die doen het zo wat ik dan ook zie. Die doen het goed. Ik kan natuurlijk niet alles zien, want het is heel druk. Het is nu wat rustiger. Iedereen is naar de kantine gegaan. En ik heb er nog vergeten bij te vermelden. En ik weet niet of dat voor een van de beide ploegen in het voordeel is. Het is kunstgras hier bij op het veld van Roveen. En FC Ommen die speelde op gras. En die gaan volgend seizoen, het seizoen 2026-27, gaan ze over naar kunstgras. En als ik het goed heb gespeeld, DSV die speelt ook gewoon op gras. Dus eigenlijk of dat nou een voor- of nadeel is, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, de stand, het is hier rust. En de stand is dan, als je spreekt van DSV Doornspijk 1 en FC Ommen 2.
0: Niet van de rust, Gert. We komen straks bij je terug. En dat was eigenlijk de eerste paar wedstrijden zitten in de eerste rustfase. Enkels gaan we zondag aanschakelen en we gaan zondag even een stukje sportnieuws doen.

0: Sporttribune. Sportnieuws.
1: De gemeente Olmen gaat flink investeren in sportparken Westbroek en De Rotprink. Voetbalclub FC Olmen krijgt een extra kunstgrasveld om de capaciteitsproblemen op te lossen, zodat teams ook bij slecht weer altijd kunnen trainen. Hockeyclub MHCO krijgt een volledig nieuw veld ter vervanging van de huidige versleten mat. Bij de aanleg staan duurzaamheid centraal en wordt gekozen voor milieuvriendelijke materialen in plaats van traditionele rubberkorrels. Als de gemeenteraad de plannen goedkeurt, starten de werkzaamheden in de loop van dit jaar. Ferdy van der Helm en Rick Mars uit Oud-Leuzen gaan een marathon lopen in de strijd tegen online kindermisbruik. Met de sportieve actie hopen de mannen €20.000 op te halen voor de International Justice Mission, die zich inzet voor de bescherming van kinderen in de Filipijnen. Eigenlijk zou het duo daar in november al zelf meedoen aan de marathon, maar vanwege gezinsuitbreiding lopen de twee de ruim 42 kilometer nu in eigen land. De trainingen zijn inmiddels in volle gang. En Tim Bergman en Stefan Everts hebben de jaarlijkse karpenkoppelwedstrijd op de Overijsselse Vecht gewonnen. 9 koppels deden afgelopen weekend mee aan de wedstrijd van hengelsportvereniging De Brazem. Ondanks onweer en een stijgend waterpeil werd het een geslaagd weekend. In totaal werden er 10 karpers gevangen, waarvan Bergman en Everts er maar liefst 7 lieten wegen. Met een totaalgewicht van 80 kilo en de grootste vis van het weekend pakten zij overtuigend de eerste prijs.

0: Mr. Bloem van René Klein. Intussen hebben we nog een wedstrijd die speelt. Dat is een clubbers die zit voor ons in Wierden, als het goed is. Klopt dat?
1: Ja, we zitten in Wierden. De klok staat op 32 minuten gespeeld. Het was net even een blessurebehandeling voor de speler van de ploeg uit Deventer. Maar Brugveld staat voor met 1-0. In de 18e minuut was het Tom Beckman die binnen kon tikken nadat Milan Eggegoor op links heel goed doorging. En de bal teruglegde. En dat Milan Smit die had een heel schot in gedachten. Alleen die miste hem half, maar die kwam precies voor de voeten van Tom Beckman. En die kon hem mooi binnen tikken. Dus ja, ik moet zeggen ook wel... Wel verdient eigenlijk dat Brugveld voorstaat. Brugveld is de bovenliggende partij. De ploeg uit Deventer heeft nog geen kans gecreëerd. Dus ja, misschien nu dan. Nee, dat gaat goed. Snipper die kan de bal terugkoppen naar Riekes, naar onze doelman. En dan even kijken, Julian Smit. Gaat hij weer terug naar de keeper en even weer de rust. Maar de ploeg uit Deven die wacht af. Er is toch geen hoge druk zetten zoals we dat wel eens gewend zijn. Maar goed, dat doen ze toch niet. Ze wachten af en dan proberen via de omschakeling. Alleen, dat hebben ze tot nu toe nog niet kunnen laten zien. Even kijken, Milans Eggegoor die laat de bal even liggen voor Luc Bijmans. En die kan met een verre ingooi misschien nog de boel verrassen. Dat deed hij net al een paar keer. Maar goed, nu gaat hij naar Nick op het einde. En die... Ja, die gaat naar Lars Bergman, die staat daar goed achter. Komt die bal daarvoor weer voor Milan. Eggegoor. Maar die kan er net niet bij. En die wordt weggetikt. Maar er is weer een ingooi voor Brugveld. Ja, Brugveld die blijft toch mooi op de helft van de tegenstander. Julian Smit daar wordt aangespeeld. Dan moet Julian, kan Lucas, Luc bij je mensen. Ja, dat gaat goed. Julian, nee, die bal kan er net niet bij. Maar die wordt weggewerkt. En Snipper kan hem weer rustig binnenhouden misschien zelfs. Ja, die kan de bal binnenhouden. En dan Julian Smit nog recht. Kijk, Tom Beckman. Ja, Tom Beckman die kan... Die wordt iets aangetikt, maar het valt in een 16. Maar goed, scheidsrechter vindt het niks. En Tom die was net ook al een beetje gelesseerd aan de knie. En maar goed, dat staat weer. En hoe kan Deventer eruit? En dat doen ze op zich wel aardig goed. Moet Soder gaan trappen. De keeper. Ja, die kan oppakken. Dat was eigenlijk de gevaarlijkste aanval van de ploeg uit Deventer tot nu toe. En dat moeten we 34 minuten op wachten. En maar goed, Riekes die kan hem, staat er goed bij, Riekes wereld. En Tom Beckman die kan die wel opvangen. Maar naar de tegenstander toe. Dus Brugveld moet even een paar klapjes bijzetten. Oh, dat is goed terugverdedigd van Milan Veneman. En die Tom Beckman. Kan die... Ja, dat gaat ook niet goed. Jammer. Dat is weer net niet allemaal. Dus nu ligt even het initiatief bij de ploeg uit Deventer. En dat is... even kijken, Luc Bijmers kan er niet bij. Nu wel. Nou kijken wat Luc kan. Die wordt onderuit gehaald. Vrije trap. Dus klok staat op 35 minuten. Stand 0-1.
0: Dankjewel, Enk. Zijn ze dus alweer aftrapt er al veen, Gert?
2: Jazeker, we zijn net weer een minuutje bezig hier op Sportpark in Roveen. Ik ben de naam even vergeten eigenlijk, maar goed, het maakt niet uit. In ieder geval, er wordt gespeeld in Roveen. DSV 61 is de thuisspelende ploeg en FC Omman is de uitspelende ploeg. En de stand op het scorebord 1-2, zoals gezegd. Tom Simons die maakte de 2-1 en dan is het Maarten Bel, ja... Die gaat recht op de keeper af, maar die heeft zijn vizier eigenlijk niet goed staan. Dat had eigenlijk de 3-1 moeten zijn eigenlijk. Die ging alleen op de keeper af en die verschalkt hem niet. Daar komt wel even kijken een hoekschop uit. Die pakken we nog even mee. Had het zowaar al 3-1 kunnen zijn hier in Roveen. En dan voetbalt het al een heel stuk leuker. Maar je hebt nog wel een hele tweede helft. Dus dat nog wel. Maar goed, als je dat dan vol kunt houden. Maar daar helaas niet. Het blijft bij de 2-1. En de hoekschop die gaat recht in de handen van de keeper Laurens Dekker van DSV 61. En die schiet hem uit. En die komt dan bij de achterhoede. Bij de achterste. Even kijken. Nou, weer op het middenveld. Balverlies. En dat balverlies dat gaat ook weer van Doornspijk naar Ommen toe. En zo heb je af en toe wat op het middenveld dat er van alles gebeurt. Maar weinig schokkends om te zeggen dat daar nog weer wat gevaar uit voortkomt. Het is aan de overkant is het Kas van Marem die de bal terugspeelt. En dat is op de rechterkant het vers van mij weg. En even kijken, we zien Frank Marienburg die de bal heeft. En die een diagonale paas geeft. En die gaat richting Jamir Jaspers. En daar speel ik even kijken. Dat is Maarten Bel die het heel goed doet. Maarten Bel. Niet geen Maartenbel. Dat is eigenlijk weer kans voor de 3-1. Hij had hem op de slof, maar goed, dat ging dus helaas niet door. Zoals je het hoort, er is een boel rug en dergelijke. Dus vanaf de publieke kant. Het is nu DSV 61 die de aanval overneemt. Die gaan via de rechterkant. En die bal die wordt voorgezet. En ja, die wordt ook netjes opgeruimd door Frank Marienburg, die hem terugkoopt richting 16. En daar wordt de bal veroverd weer door DSV. Maar de bal gaat via een speler van FC Ommen gaat hij over de zijlijn. Aan de overkant van mij gaan we nog eventjes meepakken. Ingooi door een spijk. En die komt niet heel ver in de 16. Dus daar komt ook niet heel veel gevaar uit. Maar het gevaar is nog niet geweken. Want FC Ommen moet de boel weer zien op te ruimen. En dat doen ze in dit geval ook via de rechterkant. En doen ze dat, proberen ze eruit te komen. Dat uitverdedigen, dat gaat niet helemaal goed. Daar wordt er een overtreding gemaakt in de 16. Maar de overtreding wordt gemaakt door Doornspijk in de 16 van FC Ommen. Dus FC Ommen die krijgt een vrije trap. En zo blijft het hier op Sportpark in Roveen. Blijft het een 2-1 voorsprong voor FC Ommen tegen Doornspijk.
0: Ja, en waar ik dan wel benieuwd mee ben is... hebben ze in West-H die oppepperende tegen gehad, Marienberg?
3: Ja, Westland hebben echt die ophef in de teer gehad. Ze begonnen echt voor ver. Echt en alles erop en eraan en prima. Ging mooi, een dot van de kans. Oh, weer een, ja! Eindelijk, dot van de kans voor Meijenberg. Wat gemist. Nou, andere kant, wat denk je? Doelpunt tegen 2-0 achter. Nou, nu net schoot Jan Bottas de 2 in. Eindelijk die omzetting weer naar voren van Job Wolters. En ja, wat die, onze trainer de eerste 35 minuten gedaan heeft, ook net in de rust. Niemand snapte er iets van. De beste speler van mij bij de topscholder, die zet je in de verdediging. En nu, eindelijk leveren ze vruchten af. Het is nu bij 2-1. Je hebt gelukkig weer de aansluiting. Mijnberg zit er ook echt volop. Heel wat anders dan de eerste helft. De eerste helft, ja, maar dit Mijnberg eigenlijk helemaal niks. Precies wat ik al zei, zo slap. Ja, dat is het... Ik kan niet alleen een gemis van Brian Buitenaar zijn, maar nu, ja, ze hebben denk ik wat goed in de teer gehad en nu gaat er volop. Ja, kijk eens, weer volop de teer gedaan en ja, Meijenberg heeft nu eindelijk de voetballen. Nou, dat is eerst zelfs moeten doen en ook niet zo'n rare opstelling waar die trainer dacht heeft. Ja, nogmaals, iedereen zei wat dit was, nou ja, dan roep je ook zomaar dingen over jezelf af. Maar goed, we hebben nu de 1-2 gemaakt, dus laten we hopen dat we hebben nog tijd en tijd genoeg. Alleen, Heracles, die voetbal heel goed en snel op de counter. En dan kun je bij de tweede goal ook zien, Meijer bij de volgende aanval. En Heracles, die scoort 2-1. Ook slecht verdedigd, maar ja goed, wel netjes opgezet. En die mensen weten echt wel wat ze doen. En als die scherp blijven spelen, kan het ook wel heel moeilijk worden. Dus Meijer bij de moet echt wel die verdediging op orde. En dan proberen te drukken. En als we dan de kansjes die je kreeg, proberen. Dennis van der Veen komt nu de 16 in. Dennis kreeg die bal voor. Nee, ik dacht, Jeffrey kan... Nee, het is een beetje geklutst. Maar Maartenberg is nu meer op de 16 geweest dan de hele eerste helft. Zo net. Dus het lijkt er wel op dat er wat gaat gebeuren voor Maartenberg. Dus we hebben nu... 1-2 gespeeld en we hebben gedacht, is hij 69 of 64 minuten gespeeld, denk ik. Nee, is niet. 54, denk ik. 54 minuten gespeeld.
0: We hebben goede hoop, Wolter. En we keren zo bij terug. Niet voordat we eventjes weer naar... waar zit ze? Naar Wieden gaan. En daar is gescoord, hoor ik, Enk.
4: Dat klopt. Het is 1-1 geworden. Dat is een van de sporadische uitvallen van... van de DRC en ja, er was de buitenspel, werd geappelleerd voor buitenspel, maar ja, neutrale grensrechters dan die normaal een wedstrijd fluiten en die nu vlaggen moeten, die kunnen het verkeerd beoordelen. Ik kon het niet zien, ik stond aan de kant. Maar in ieder geval, de Kai van de Belt, die maakte er perfect af. De Riekes was de doelman, die werd omspeeld en nu wordt Julian Smit daarin gepakt. Maar goed, dat is, even kijken, gaat zo. Gele kaart, ja, duidelijke gele kaart. Gele kaart voor het spelen van de nummer 6. Even kijken wie dat is. Die ging Stedeman toch wel even heel. Dat is Mitchell Pinkster. Die kreeg de gele kaart. En die werd. Milan Stedeman die werd daar toch wel heel hard onderuit geschoffeld, zou ik al zeggen. En ja, goed, maar gelukkig staat hij weer en wrijft even naar zijn rug. En maar goed.
1: Ja, dat was even een dompertje, want het was totaal eigenlijk... Wij waren nog niet zo erg gevaarlijk geweest. En, maar goed, met een omschakeling moment. En ja, die nummer 14, dat is die Kai van der Bel. Dat is een snelle spits. En ja, die omspeelde de keeper en die kon hem mooi binnentikken. Dus, maar goed, vrije trap voor Bruggeveld. Nu, Luc Bijemen staat achter de bal. Er is op kijken dat hij hem nog weer binnen kan krijgen. Ja, dus, oké, de keeper die kan er net bij. Lars Beckman was net te laat en kon er net niet bij. Dus... 42 minuten, dus nou, zal een minuutje bijkomen voor de blessurebehandelingen. En een stand 1-1.
0: Ik zou zeggen, geniet van de koffie en de thee en we horen je straks weer.
1: Ja.

0: Town van Nijenhorn. En in this town, ofwel Gansbergen, is er, we hebben het er in deze uitzending over gehad, maar dat was een andere wedstrijd. Is de wedstrijd Hardenberg Veetag tegen Bergtheim. Hans, Ben, goedemiddag.
1: Ja, je zult je haast vergissen, ja, inderdaad.
0: Ja, Bergtheim, hè.
1: Ja, goedemiddag, luisteraars. Ja, anders bent u het geweld van Hans. Hans Pollen bent u gewend, maar goed, Hans heeft andere werkzaamheden vanmiddag met zijn ploeg en heeft mij daarom gevraagd of ik voor hem de wedstrijd wil verslaan. En dat doe ik natuurlijk met liefde, dat doe ik met liefde voor u. Ja, en we zitten hier op het sportpark, het prachtige sportpark Hoge Holt in Gansbergen, waar dan die beslissende wedstrijd wordt gespeeld tussen Bergentheim, de nummer 12 dan uiteindelijk in die derde klasse O, en de eerste bekerwinnaar van de vierde klasse D, Hardenberg 85. Ja, en wie zal het gaan worden? Bergentheim, vorige week bij de Jumantus hebben ze gewoon nog gewonnen met 1-0. Eigenlijk een beetje hun tegen hun verwachting in. Maar dat maakt niet uit. Zo werd er ook niet verwacht dat Bergentheim hier vandaag zou staan. Gezien de verloop van de competitie en dat DVC deze vaart uiteindelijk dan toch zou gaan degraderen. Samen met Zwolse Boys. Maar goed. Vanmiddag, hier moet het gebeuren, in Gansbergen. En u hoort het publiek achter mij, het veelvuldige publiek. Want men rekent hier vanmiddag dat er toch wel een paar duizend man zal gaan komen. Dat dus die zijn er inmiddels ook al wel. Dat kun je van mij aannemen, dat het toch wel beide ploegen. Ze staan onder spanning, ze hebben hun voorbereiding hebben ze gehad deze week. Ze weten er alles van. En hoe het moet gaan, want de winnaar, die zal gaan, of ze blijven in de derde klasse, of ze promoveren naar de derde klasse, en dan degradeert de andere naar de vierde klasse. Zo staan de zaken vanmiddag hiervoor. En die wedstrijd wordt onder leiding van de Maud Bosma uitreizen, is de scheidsrechter voor deze belangrijke wedstrijd. Een jonge scheidsrechter, een scheidsrechter van 22 jaar. Ja, en een fantastische man. Ik ken hem persoonlijk. In ieder geval, Hardenberg 85. Hoe speelt men vanmiddag? Even snel de opstelling alleen maar al. Dan neem ik dus eerst Bergentheim. Want zij zijn de oudste, kun je wel zeggen. Want zij zijn de derde klasse nog. Rolf Timmer in het doel. Milan Hans. Niek Nijenhuis. Stijn ten Apel. Remco Tromp. Jean de Putter. Gert-Jan Merriënburg. Sander Lambering. Henry Stoeten. Sander de Graaf. En Finn Timmer, dat is de ploeg die trainer B. Snippen heeft opgesteld voor vanmiddag. En dan hebben we nog een stelletje reserves, maar dat komt er later wel eens een keer aan de orde in deze wedstrijd. Dan Hardenberg 85 met Tim Pickeriet, Matt Lennert, Twan Veen, Lennart de Leeuw aanvoerder, Alke Kootstra, Bram Veen, Thomas de Boer, Fons Velting, Johan Nosta, Shafir Slot en Simon Pultjes. Dat zijn de 11 die voor Hardenberg 85 het vanmiddag hier in Gansbergen moeten gaan doen. Om 4 uur wordt de aftrap hier zo. En we hopen op een zeer, zeer spannende, maar een hele mooie wedstrijd, waar het publiek later nog de komende weken nog over zal gaan discussiëren. En wie dan de winnaar is, dat zien we dan wel over anderhalf uur met een paar minuten blessuretijd erbij. Ik zou zeggen, tot na 4 uur.
0: Dankjewel, Ben. Na 4 uur daarover gesproken, we gaan het een beetje anders aanpakken. We schakelen zo meteen over naar Random Life. Maar daarin zal de sporttribune niet stoppen. Wij gaan af en toe weer even inbreken voor een korte update vanuit de velden. En voor de rest kunt u genieten van live muziek uit Hardenberg. Random Life is daar. Ik wens jullie veel plezier met, wie zit het? Jari de Jonge en...
2: Jari en, moeten we even kijken, komen we zo even op terug.
0: Ja, of u hoort het natuurlijk van henzelf. We wensen jullie veel plezier en tot straks.

0: De Sporttribune.
1: Yes, zometeen 4 uur lang live vanaf het Random Live Festival in Hardenberg. Nu eerst het nieuws van 4 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chasteau. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Maar verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
0: Live vanaf Random Live.
1: Yes, hartelijk welkom. 4 uurtjes strak op de radio en op TV met RTV 4 zijn we er vandaag. En ja, die is er ook bij.
4: Hey, goedemiddag.

0: Joan Jett en de Blackhearts en I Love Rock and Roll. Nou, als je daar van houdt, dan ben je vandaag ook van harte welkom hier op de Sportboulevard in Hardenberg, moet ik zeggen. Daar zijn we vandaag live met RTV4. We doen televisieuitzending en we hebben de radio erbij, dus alles is te volgen via de radio. Hartelijk welkom, Yuri.
1: Ja, nou, het mag ook Yari zijn, hoor.
0: Yari, sorry.
1: Ja, bijna.
0: Ik zit al echt de hele poos, zit ik af en toe met jou in de war. En
1: ja.
0: Ik ken een Yuri en als je dat heel vaak zegt, dan ga je automatisch
1: Yuri zeggen.
0: En Yari ook Yuri noemen.
1: Ja, absoluut. Dus,
0: excuus daarvoor. Als vandaag nog een keer kan gebeuren, dat gaat zeker gebeuren.
1: Ja, ik ga jou gewoon iedere keer rectificeren als ik
0: heel
1: het
0: goed,
1: hoor.
0: Precies. Heel goed, daar ben ik heel blij mee.
1: Het stamt er wel uiteindelijk in, Jeffrey.
0: Uiteindelijk gaat het goed komen, daar ben ik van overtuigd. Hey, leuk dat jij er ook bent. Vandaag zijn we dus hier. En de bedoeling is dat jij straks ook even het terrein overgaat.
1: Is wel de bedoeling, ja.
0: Ja, en jij houdt wel van om een beetje mensen die microfoon onder de neus te drukken en te vragen wat er precies vandaag allemaal afspeelt.
1: Absoluut.
0: We hebben natuurlijk ook nog wat mensen van de organisatie die we even wat vragen kunnen stellen, wat wel belangrijk is.
1: Ja.
0: En natuurlijk ook de mensen die hier vrijwillig aan het werk zijn. Want ja, zonder al die vrijwilligers, dan heb je ook niet zo'n evenement als Random Live wat hier vandaag afspeelt. De voorprogramma, dat is hiernaast. Dat is geweest.
1: Zeker,
0: Dat hebben de mensen misschien thuis nog niet kunnen zien. Maar we gaan nu over richting het veld. En dat is leuk. Dat is in coronaperiode is dat ontstaan met op verschillende locaties. Want je moest toen echt wel een poosje stukken uit elkaar staan. Met videobeelden is dat toen allemaal gebeurd op verschillende locaties. En dan uitzendingen, of in ieder geval de opnames afspelen. Nu kunnen we dat gewoon rustig, gezellig met elkaar op een veld doen. Dus iedereen loopt ook rustig richting het veld. En daar gaan ze zo meteen beginnen. Dan is het 4 uur aan 1 stuk muziek. Heb jij dat wel eens meegemaakt?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: En normaal gesproken heb je altijd wel de bands even een wisseling moeten maken. Ja, ja. Dan is er altijd een soort wachtmuziekje tussendoor.
1: Een flesje water, dat er even een DJ staat of zo.
0: Juist, precies. Ja, en dat is nu eigenlijk helemaal niet van toepassing. Nee. Want elke band krijgt een kwartier de tijd om te spelen. En daarna gaat direct door naar het andere podium. En dat staat er ook weer voor klaar. Dus wil je daar wat voor meekrijgen, dan moet je zeker nog even deze kant op komen. Mocht je dat niet in staat zijn, dan wordt het lastig, maar dan kun je altijd kijken via de kabelkant. Daar zijn we met televisie heel druk erbij. Dus die jongens komen straks ook nog wel even aan bod, denk ik. Maar we gaan eerst eens eventjes richting het podium, waar nu ook de wethouder Piet Kees van der Wel even een openingetje doet. Pakken we dat nog even mee.
2: Er is hier geen grasveld meer. De gemeente heeft een puinpad gestort. Oh, nou ik denk, nou dat wordt wat. En inderdaad, het was mijn eerste dossier, dus zo gezegd als wethouder. En wat hebben we gedaan? Je ziet hier fantastische kunstgrasmatten. Zo hebben we het opgelost met elkaar. Soms heb je een heel praktisch probleem. En dat moet je dan ook op een praktische manier met elkaar oplossen. Want als de organisatie het goed voor elkaar heeft en de gemeente heeft net iets te enthousiast een puinpad neergelegd, dan moet je dat netjes oplossen. En zo hebben wij deze kunstgrasmat erin gelegd, zodat het festival mooi kan doorgaan. Want jullie staan voor een bepaalde kwaliteit. En die hebben jullie hier ook absoluut neergezet. Dat mag echt gezegd. Fantastisch hoe jullie dit samen met heel veel vrijwilligers ook neerzetten. Voor de 5e keer op rij, het eerste lustrum. Van harte gefeliciteerd. En het mooie van dit soort feestjes is ook eigenlijk altijd dat het praatje van de wethouder dan zo kort mogelijk moet duren. Dus daarom houdt de wethouder nu op en gaat de band nu spelen. Ik wens jullie een fantastisch feest toe. Maak er iets heel moois van. En veel plezier.

Dankjewel. Oké, zijn hier ook ABBA-fans? Zijn hier ook ABBA-fans? Ah, goed zo!

0: En er is gescoord bij FC Ommen. Hoe is het, Gert?
1: Ja, dat klopt. In het nadeel van FC Ommen. Ommen had gigantisch veel kansen hiervoor al. Maar het is in de, even kijken op het klokje, 83ste minuut is het Justin Visser die de stand op een gelijke hoogte brengt op 2-2. En die stond er helemaal vrij. Dus de bal werd van de linkerkant voorgegeven. Hij stond rand 16. Maar die werd niet, er was geen speler van FC Ommen die bij hem in de buurt was. En ik kon de bal aannemen. En ik kon hem netjes intrappen. De keeper, Bjorn Meijer, had geen schijn van kans om deze bal uit het doel te houden. Dus zoals gezegd, 83ste minuut. Nu 84 minuten, nog een minuutje of zes is wat blessuretijd komt er nog bij. Maar het is helaas, voor de FC Ommen fans dan natuurlijk, is het 2-2 geworden in de 83ste minuut. Dus nog zes spannende minuten. Er is ook wat blessure geweest, dus daar komt er ook bij. We pakken nog eventjes de vrije trap mee van DSV 61 Doornspijk. En die bal gaat vanaf de middenlijn, die gaat rechtstreeks, die komt hij in een... Nou, er wordt geduwd. Nee, oké. Vrije trap tegen voor FC Ommen. Die mag de vrije trap nemen in het eigen doelgebied. En zo is de rust een klein beetje weer teruggekeerd. Want het was net voordat het doelpunt ook afviel, was er ook al een paar keer hectisch in de doelmond. Zoals gezegd, Doornspijk die zet goed aan. Die zet goed druk. En waar de minuten hiervoor was FC Ommen echt de bovenliggende partij. Maar daar hebben ze dus niet heel veel mee gedaan. Ja, kansjes genoeg gehad. We gaan even kijken. Ja, en dan kom je net een paar centimeter tekort en dan gaat het dus niet lukken. Dus, het had nog weer 2-3 kunnen zijn in het voordeel van FC Ommen, maar helaas. Het is DSV, die pakken we nog even mee, die de aanval weer pakt. Die bal die gaat van links naar rechts en die komt weer in de 16. Maar die wordt daar weggewerkt. Even zien, maar die bal wordt niet goed weggewerkt. Eventjes meepakken, dat is Mark-Jan Visser die de bal voorgeeft aan de rechterkant. Maar daar gebeurt niet heel veel. Gaat via een speler van FC Ommen. Nee, dat... Oeh, dat is... Je hoort het, je hoort het. Dat gaat ook allemaal net goed. Rens van der Wolf staat die de 1-0 van FC Ommen maken. Die zou hier nog bijna een 3-2 achterstand weggeven. Want die wilde bal op de keeper Bjorn Meijer terugkoppen. Maar dat ging niet helemaal goed. Net op het laatst kon hij nog met de pinkjes kon die eraan komen. Dus dat ging gelukkig allemaal goed. Maar je hoort het wel en je ziet het niet. Maar ik zie het wel. Het is, op het moment is het DSV dat vol in aanval gaat om de winst over de streep te gaan trekken. Dus hier in Rauveen, Sportpark Rauveen, DSV 61 tegen FC Ommen 2-2.

0: mensen, Raymond Knol!
1: Oké, jongens. Hou er goed vast, hè. Want het geeft hier spook.

0: Yes, dat was Back to Back. Die mocht als eerste een kwartiertje gaan aftrappen op het welbekende Random Live Festival aan de Sportboulevard in Hardenberg. Even kijken of we Jari nog een beetje kunnen te pakken krijgen. Die loopt ergens op het terrein. En die is een beetje een sfeerimpressie aan het geven, denk ik.
1: Nou, dat is echt wel zo, Jeffrey. Goedemiddag. Ik loop heel onbeschot gewoon even een podium op. En daar loop ik volgens mij recht tegen de drummer aan. Goeiedag. Ja. Wat?

Dan kwam net de voet, die kwam er nu in tegenaan. Dus dat viel allemaal nog mee. Maar goed, de spelers die worden weer opgelapt, om het zomaar even te zeggen. Dus, en ook vooral de spelers zie ik hier, die worden gemasseerd van Doornspijk. Want die er toch echt gigantisch in gingen. Die de duels wonnen. En ja, wat ik ook al zeg, om een hart daarvoor hadden ze al voor de laatste 10 minuten van de wedstrijd, waar ze echt gigantisch onder druk stonden, hadden ze daarvoor al af moeten maken. Dat had, er waren drie keer een kans van Maarten Bel die dan niet raak schiet. Een kopbal op de lat van die deed Rens van der Wolsaar, die op de lat kopte. En Tom Simons, die had nog een keer die schoot op de onderkant lat. En die bal die ketste weer terug het veld in. Dus, maar goed, dat is allemaal gebeurd. Dat telt allemaal niet meer mee. Je had ze moeten maken, maar dat is niet gebeurd. Dus we gaan zo meteen beginnen hier aan de verlenging hier op Roveen. En we gaan eventjes afwachten wat dat gaat worden. Ik meld me straks nog wel even weer.

0: De Long End is aan het optreden hier op het Random Light Festival Sportboulevard in Harderberg. En daarvoor hoorde je Johnny again. En voor de echte bekendere rockers onder ons is dat jaren geleden Johnny en de Rockers. Maar ja, goed, dat weten de echte diehards wel. Het is een beetje, toch wel een beetje nat aan het worden. Her en der een klein buitje. De poncho's worden erbij gepakt. Maar echt het publiek hier, het is diehard. Het blijft voor bij de podia staan. Jari, kan jij het nog een beetje droog houden, jongen?
1: Ik heb een poncho gekregen van de organisatie zojuist.
0: Wat geweldig zeg!
1: Dus die kan ik eventueel nog gebruiken als de hel echt los gaat barsten. Het zijn iedere keer een beetje van die kleine buitjes die overgaan. Dus ja, mocht je nog denken, ik wil even heen komen, doe het gewoon hier in Harderberg. Want het is gewoon een mooi feestje en de regen die houdt niemand tegen, zoals jij zelf ook al zei. Wat mij ook niet tegenhoudt, is eventjes een ander soort gedeelte. Want er staan hier twee soort busjes. Een is een bus zelf en de ander is een soort box. Een soort containerbox. En daar staat ook wat te spelen. Nou moet ik wel zeggen dat wij daar een beetje...
2: Ja, en intussen hebben we nog een korte update van de wedstrijden. We hebben eerst Enk, daar is gescoord. Enk, hallo?
3: Ja, hallo. Ja, het is gescoord door de tegenstander. Dus het is 2-1, zeg maar. Het was een beetje weer een naïeve bal eigenlijk. Niet goed onderschept door bij de Richard Snipper. De man de linksbuiten stond vrij en die kon hem terugbrengen. En die, nu dan. Nu dan kan Snipper dat herstellen. Nee, er loopt allemaal veel te veel Bruchtenveld af, te veel tegenstanders in de weg. Was een corner van Bruchtenveld van Luc Beijemers. Maar nu komen de mannen met de paarse shirts en blauw naar... even kijken, Thijs Nijman die kan dat op... Thijs, dan moet je dat wel goed doen. Dan moet nu de bal naar de keeper. Dan heeft hij de snelle spits weer van RBC. Maar ja, de tweede helft kwamen de mannen toch iets anders uit de kleedkamer. Want de eerste helft hadden ze weinig laten zien. En de tweede helft was het toch eigenlijk... dat Bruchtenveld eraf niet aankwam eigenlijk. Dus ze waren... verder op de bal en ze combineerden goed. En wat we de eerste helft niet gezien hebben, dat is nu, en dan komt Riekes daarbij. Dat gaat goed. Zoals de keeper was voorbij, maar gelukkig zat Thijs Nijman daar zo. Dus ja, het spel golft nu wel een beetje op en neer. Maar Bruggeveld die moet nu dan. Daar Luc Beijemers. Kan Luc Beijemers? Denk ik. Het is cornerbal. Ja, cornerbal. We nemen het nog even mee. Want Luc is naar voren gegaan. Jorben die is naar... De Lange is ingevallen, die is naar achteren gegaan. Even de corner is al kort genomen, dus dat is Julian. Ja, Julian Smit wordt aangepakt, vrije trap op rand van de 16. Dus dat is misschien wel een mooie locatie om vrije trap te nemen. En dan, maar Julian die blijft, nee, die komt weer in de benen gelukkig. Bruchtenveld moet even een tandje bijzetten, want ze hebben zich een beetje laten verrassen eigenlijk de begin van de tweede helft. En die eerste helft ging eigenlijk best wel makkelijk. Er kwam een beetje uit het niets kwam er een 1-1. Nu komen de tegenstanders toch iets meer aan het voetballen. Ze kunnen best wel voetballen op dit veld. En ze kijkt nog even 9 meter af. En dan gaat even kijken, wie staat daar? Lars, denk ik. Lars Beckman, die staat daar achter de bal. En dan moet die bal daar... in de 16 komen en dan kijken en hopen dat we daar een voordeeltje van mee kunnen doen. Ze staan allemaal goed te verdedigen daar natuurlijk, de tegenstanders. Even kijken, dan komt Lars met die bal. Ai, die gaat net over het doel. Probeert hem bij de tweede paal naar binnen te krijgen, maar dat lukt net niet. En nu is de tegenstander natuurlijk alle tijd. Maar ik denk dat we nog een klein kwartiertje moeten voetballen, zo'n beetje. En stand 2-1. Jammer.
2: Dankjewel, Enk. En dan gaan we nog even kijken in Gansbergen, daar is ook gescoord, Ben.
4: Ja, het is hier 39 minuten gespeeld op Sportbergen Hoge Hoop. En u gelooft het niet, of u gelooft het wel. Het staat hier zo 2-0. Ik waarschuwde u dat in de 34e minuut werd het bal geopend door Harderberg 85. Het was daar ook Snijdenapel, die daar ook goed doorging. Of ik moet zeggen, het was Volksvelding aan de rechterkant die heel erg goed doorging. Hij plaatste de bal op Goandasta en die schoot de bal daar achter. Doelman Rolf Timmer. Hij schoof daar binnen en Bergtijn was nauwelijks van de schrik gekomen. Of het was een paar minuten later, was Tom 2-0 op het scorebord. Het was Xavier Slot die de bal daar zo de terugspringende bal van de lat die door Guanossa binnen werd geschoten, maar via de doelman Rolf Timmer de bal de lat raakte en de terugspringende bal was je vierschot en die tikte de bal in het lege doel. 2-0 voor Hardenberg 85. Zij zijn op koers. En het is Bergendeem dat de jacht moet gaan openen om nog misschien voor de rust hier zo te... Daar hebben ze nog een paar minuutjes voor om daar zo de stand toch enigszins draaglijk te gaan maken. Nu dan was het daar zo zonder Lammerinkje die op de linkerkant goed doorging voor Bergendeem. Maar zijn voorzit bereikte daar zijn medespelers niet. En dat is daar zo het Hardenberg 85 voor opruiming. Maar toch is het Bergendeem dat de aanval zoekt. De aanval zoekt is het daar zo, die invaller, Sander van der Velde, en hij krijgt de bal voor en dan schiet daar zo, schiet daar Remco Tromp de bal over het doel van Hardenberg 85 heen. 41ste minuut, 2-0 voor Hardenberg 85. Ja, en is dat voldoende?

Está quedado. Vicky Rocks, continúas.

The Junkie Leveal. Sentje van Tina Turner. Goh, nu al warm.

0: ik nog even.
1: De laatste keer door naar de wedstrijden. We beginnen bij Ben Hams. Die zit in de rust. Goedendag, Ben. Hallo, Ben.
2: Ja.
1: Ja, je zit in de rust. Het is 2-0 nu, hoor ik.
2: Het is 2-0 stand en de scheidsrechter Bosma heeft voor de rust gefloten met een geweldige opening was daar zo. Van Hardenberg 85 en bij Vlagen zag je ook in beginfase was dus Bergentijn toch wel de betere ploeg. Ja, die hadden dan de mogelijkheid om op voorsprong te kunnen komen. En we zagen dan ook halverwege de wedstrijd dat Hardenberg 85 toch goed doorkwam. En steeds dieper dus in de wedstrijd kwam. Steeds beter in de wedstrijd. En dat opende zich dan in het doelpunt daar zo van Shapir Slot en Juan Osta. En zo staat de ploeg op 2-0 en op de rand van de derde klasse. En degradatie dan voor Bergentijn. Maar we hebben nog 45 minuten te gaan. En Sander Lambering, hij kreeg de geweldige mogelijkheid 1 minuut voor de rust om de score op 2-1 te zetten. Maar dan was het dan een prachtige redding van Tim Pickering, de doelman van Hardenberg 85. Die de bal uit het doel daar rammelde. En zo staat de stand hier met de rust 2-0. Het publiek geniet. Ik zou zeggen, goed weekend allemaal.
1: Dankjewel, Ben, voor je bijdrage. En dan gaan we nog even door naar Enk. Enk, daar is ook nog een keer gescoord of twee.
3: Ja, Bruggeveld die scoorde net. Matthijs Jonker uit een scrimmage uit een cornerbal. En die kwam voor de voeten van Matthijs en die ramde de bal erin. Maar ja, goed, het is nog steeds 3-2 voor de tegenstander. Dus, en er wordt even het publiek wordt even achter de afrastering. Want er wordt naar voren gedrongen door de ploeg uit Deventer. Want die staan met 3-2 voor. En ja, die kwamen de tweede helft een beetje onherkenbaar uit de kleedkamer. En Bruggeveld die liet zich daar toch wel een beetje naïef in verrassen, vond ik. En een beetje ongelukkige doelpunten tegen. En dan probeer je dat nog in blessuretijd recht te zetten. Maar goed, ik denk dat het een lastige middag wordt. En dat we gewoon met volgend jaar gewoon samen met Bergentijn in die vierde klas zitten onder andere. Dat is ook wel lekker. Dus, maar goed, het is nog niet afgelopen. Scheidsrechter kijkt op zijn horloge. Dus ik weet niet hoe lang als ik nog door mag gaan. Ja, oké. Okay. Scheidsrechter die zegt van nou, kom op jongens, opschieten. Moet er nog eentje, die moet achter de verrastering. Afrastering. En dan, nou, komt die bal van de FCD naar voren. Dan, oké, okay, weggekopt. Dan even kijken. Dat is nu dan. Ja, dat is weer oké, over rechts gaan we er weer voor. Er staat drie man van dat zou toch niet weer zijn? Nee. Ja hoor. Ja hoor. Einde definitief 4-2 voor RCC. Was dat aan de zijkant rechts? Of aan de rechterkant werd er door. Ging de speler er vandoor. En die legde hem breed. En werd in eerste instantie nog gemist. Maar goed, in de tweede man die. Nou, het vuurwerk, dat vliegt hier de lucht in natuurlijk. En de mannen van RDC, die willen de wedstrijd 4-2. Dus ik denk dat het bekeken is. Wat mij betreft allemaal een prettig weekend. En Bruggeveld die moet even bijkomen. En dan volgend jaar maar gewoon weer lekker in de vierde klas. Het is niet anders.
1: Nee. Het gaat wel eens een leuk seizoen worden, denk ik.
3: Wanneer? Volgend jaar?
1: Ja.
3: Ja, nou, dit seizoen was natuurlijk ook goed. Ja, met de periodetitel erbij. En daar hadden we ook op zich voorhand natuurlijk wel de doelstellingen. En dit toetje erbij. Maar goed, het mocht. Het eerste zelfs leek er helemaal niet op hoor. Want met rust was gewoon. Het was ook in de bestuurskamer werd gezegd van nou. Tegenstander viel toch een beetje tegen. Maar er kwam toch weinig uit het gevaar uit. En. Dus, maar ja, goed, ze scoren wel nu 4 keer al door al. En Bruggeveld 2, dat is te weinig. Nu dan komt Lars Beckman, kan hij er nog naar voren toe? Nou, dit is nog een corner. Nou, we nemen die corner gewoon nog even mee. Misschien wordt er nog wel, in een paar minuten een paar doelpunten maken, lijkt me sterk. Dan, afstand over. Oké, dan wordt die bal weer weggetrapt. Gele kaart, ja, jongeman. Je had er al een volgens mij. Ja, rode kaart, zeker. Wel een spelverderf en dan gaat hij eruit. Ja, dus ze speelt nog even met 10 man. Maar ja, dat zal hem een zorg zijn, want ze staan met 4-2 voor. Dus hij loopt natuurlijk ook kergend langzaam van het veld af. Hopen dat die scheidsrechter nog wel een paar minuten bijtelt. Dan hebben we kans dat we nog wat doen, want Bruggeval staat nu wel, ja, ze staan nu wel onder druk. Maar even kijken, die man is uit het veld, ja, en dan mag die, kan de corner genomen worden door Lars Beckman. En de hele 16 staat vol met spelers van, ja, hij is van het veld. Nou, wat is die scheids nou weer nog dan? Van, ja, hij is achter de overrijding. Ja, oké, okay, nu. Kan die bal naar Lars Beckman? Kan hij hem voorgeven? Kan hem, kan die nog wat varen? Oh, die gaat veel te hard. Die gaat veel te hard. Door de wind gaat hij veel te hard. Dus ja, kunnen we niks meer. Ja hoor, afgelopen. De boel ontploft hier. Deventer is er blij mee. En ja, Bruggeveld die zit met de kater. Helaas, geprobeerd. Goed seizoen. En ja. We kunnen met een goed gevoel het seizoen afsluiten. En nou, allemaal die toetjes zijn altijd leuk. Alleen dit keer valt het de verkeerde kant op. En nou, helaas, het vuurwerk barst hier los. Dus ja, en tot, zo, dat heeft ook wel iets. Maar ja, het is wel jammer. En volgend jaar gaan we weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Oké, dat was hem.
1: En tot volgend seizoen.
3: Ja, prima. Hoi.
1: Ja, en dat was dan de laatste onderbreking. We gaan zo weer verder met Random Life. Niet voor de, ik nog even zeggen dat dit de laatste uitzending was van de Sporttribune voor dit seizoen. Ik dank jullie allen voor het luisteren. Tot volgend seizoen. Die begint 26 september weer. En tot die tijd is het Sporttribune even in zomerstop. Veel plezier met Random Life.
0: Ja, we doen er nog eentje voor jullie en dan komen we straks weer bij jullie terug. This one is called Rocking in a Free World.

0: Keep on rocking in the free world, hoorde je van Rico Rocks. Daar sloten ze een eerste kwartiertje mee af en het publiek is er van aan het genieten. Want als deze soort live artiesten zo goed zijn en dan ook nog hier staan in Hardenberg, waar je dus gewoon bij kan zijn met z'n allen. Jari, sta jij toevallig in de buurt van Wieke?
1: Nou, ik sta er tegenover en ik stap heel onbeschoft gewoon even het podium op. En ik loop even op en af. Wat klonk dat lekker!
2: Hallo, dankjewel!
1: Dat was het eerste kwartiertje nog maar en dan moet de rest nog komen.
2: Ja, joh, we zijn er maar net opgewarmd.
1: Heerlijk, hoe voelde het? Hoe was het publiek en wat is de energie die je erbij voelt?
2: Heerlijk, gewoon, het is een beetje thuiskomen. Hè. We waren volgens mij 2022 voor het eerste hier. Vorig jaar, dit jaar, de derde keer. Dus superleuk. En we mogen afsluiten vandaag ook. We mogen een beetje langer door.
1: Dat is altijd goed. Hey, het beste moet nog komen.
2: Ja, zeker. The best is yet to come.
1: Juist, heel goed. Nou, heel veel plezier nog. En veel speelplezier vooral. Dat komt vooral goed, denk ik. Ja, en inmiddels is inderdaad alweer de andere band begonnen, geloof ik. Jeffrey, wel zo snel kan het gaan allemaal hier.
0: Ja, zo is het. Back to back is bezig. Dus dan schakelen we gauw weer naartoe.

We hebben nog eentje te gaan. En bij deze is het heel belangrijk dat iedereen de handen in de lucht doet. Ik wil beide handen in de lucht. Heel goed. En jullie raden het al. We gaan zo meteen met z'n allen springen. Om ons een beetje warm te maken. Oké. Tegen de regen. Dat is volgens mij al gestopt, hè? Oké. We gaan springen. Handen in de lucht. Komt ie in de regen?

0: Het is echt ongelooflijk, hé. Maar wat een energie komt er van deze band af. Dat doen ze fantastisch goed. Back to back, hoorde je. Ze staan er ook wel een beetje bekend om. Dat ze eigenlijk de meezingers, hè. Als je toch op een festival staat en dat soort dingen, dan moet je dat altijd wel een beetje mee gaan spelen. Als je mee kan blaren, dan kan je ook meedoen. Jari loopt er ondertussen ergens het veld op. Hoe gezellig en hoe is de sfeer daar, Jari? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Nou, Back to Back die heeft het goed opgewarmd, hoor. Met die laatste plaat, die Narcotic. Want het publiek is nu echt wel los, denk ik. En ik sta ook echt letterlijk gewoon naast de boksen. Dus dat is even wat harder roepen. Maar ja, er wordt hier natuurlijk het een en ander ingeschonken. Zij het frisdrank, dan is het frisdrank. Maar zij het bier, dan is het ook bier. En ik ben toch wel eens benieuwd, hoe smaakt dat bier nou? Dus ik zie hier toevallig een man met een lekker biertje staan. Ik ga het gewoon eens even vragen. op schaal van 1 tot 10, hoe goed smaakt het bier?
2: Ja, heel goed.
1: Heel goed. Kijk, nou, dat is echt Hardenbergs bier, hè?
2: Het is mooi dat ik je nog versta. Maar als je over bier begint, dan horen we dat allemaal. Ja,
1: dan hoor je dat sowieso, hè? Dat dacht ik. Heb je het een beetje leuk?
2: Sorry?
1: Heb je het een beetje leuk?
2: Ja, zeker.
1: Mooi sfeertje zo, hè?
2: Ja, een hartstikke mooie sfeer. Ja,
1: dat ik. En een beetje lekkere muziek, dus dat is altijd goed, denk ik. Een beetje lekkere muziek, dat is altijd goed.
2: Ja, dat gaat er altijd in.
1: Absoluut. Geniet ervan vanavond. Ja, en inmiddels, zoals we al zeiden, speelt de andere band alweer, Jeffrey. Dus lijkt me leuk als we daar weer naartoe gaan, denk ik.
0: Dat is inderdaad Johnny Again. En die is aan het spelen. Gaan we even weer naar terugschakelen. Dankjewel, Jari.

0: Again, ontzettend fantastisch aan het spelen is. Hebben we eindelijk in de studio Reinoud Hossink erbij kunnen krijgen. Kun je ons een beetje verstaan hier binnenin of valt dat tegen?
1: Ik hoor niks.
0: Je hoort helemaal niks. Ga dicht bij Jari staan en die gaat jou even wat vragen stellen.
2: Anders roep ik wel. Dan moet je mijn microfoon maar wat hoger. Ja, precies. Reinoud, het is los. We zijn los.
3: Ja, geweldig toch?
2: Heerlijk.
3: Dan zo kun je niet losgaan.
2: Nou, ik bedoel maar. Het begon een beetje regenachtig, maar gelukkig de hele avond ook gewoon nog weer droog.
3: Ja, het is nu opgedroogd. Het blijft droog. Het ziet er super uit. Nou, mensen hebben lol. Ja, wat wil je nog meer? Dan bouw je toch een feestje met z'n allen.
2: Ik bedoel maar, wat gaat er dan door jou heen? Plezier en vrolijkheid?
3: Ja, een beetje ontroering, dat doet je toch al wat. 5 jaar hier, het is knijterhard werken voor iedereen. Ik ben een heel jaar mee bezig en dan krijg je deze ontlading. Nou, mooier kun je niet krijgen.
2: En heel veel enthousiaste gezichten ook en ik denk dat iedereen dat het beste wil zien.
3: Ja, zeker. En iedereen ook. De vrijwilligers, alle eer daarvoor, hè, maar ook alles wat er omheen loopt, technici, bands. Mensen hoor je ook, wat een geweldig concept. Nou, dit jaar in die singer-songwriter-bus, maar ook de container stage die we hebben. Ook die wij, gaaf, jullie dit doen. Ja. Mensen met eigen werk op een podium bieden. Nou ja, de bandjes, de container, de bandjes in de cirkel, die doen het goed. Ja, afterstage, ja. En ik kan zeggen, ja, wat moeten we nog doen dan?
2: Ik denk dat het helemaal geslaagd is, nu al. Ja. En we zijn nog niet eens klaar.
3: Nee, we beginnen net een uurtje, twee uurtjes. Ja, we zijn 2,5 uur onderweg. Ja. Mensen hebben lol. Ja. Nergens grote rijen. Alles draait.
0: Maar ben je zelf ook nog een beetje aan het genieten? Of stiekem een klein beetje?
3: Jawel.
2: Ik zie voor de luisteraars natuurlijk, want we hebben ook gewoon mensen die meeluisteren. Ik zie een vrolijke Reinoud en dat is goed.
3: Ja, dat klopt. Ik ben heel, heel blij dat we ADO dit mogen doen, maar dat het nou zo uitpakt weer. Ja, kun je niet beter wensen. Je hebt wel een beetje stress en stemming natuurlijk, hè. Wat doet het weer? Wat doen de mensen dan? Nou, wij geven hier wel gratis poncho's weg. Moeten we die extra tenten bijzetten of niet? Nou, keuze gemaakt om niet te doen, want krijg je een beetje regen. Oké. Nee, maar iedereen blijft. Leuk. En door. Ja.
2: Het weer blijft altijd onvoorspelbaar, maar het is goed. Het blijft de hele avond droog als het goed is. Dus dat is positief.
3: Ja. En een boel vrolijke mensen. Ja. Maar daar word ik wel heel blij.
2: Kijk, helemaal goed.
3: Zeker ervoor.
2: Maak er een fijne avond van.
3: Ja, jullie ook.
2: Dank je wel. Goed.
0: Yes. Dankjewel Reinoud. Gaan we terug naar het podium waar Johnny Again aan het spelen is. En ook los aan het gaan is. Want het is inderdaad wat minder aan het regenen. De regen is eigenlijk wel weggetrokken. Dus de mensen staan volop te genieten. Het ruikt naar bier en het ruikt naar gezellige mensen. Geniet ervan.

0: Dankjewel. Jongens, tijdens dit geweldige festival ook een beetje tijd van bezinning. Het volgende liedje, dat gaat over een stalker. Ja, ik heb hem ook niet verzonnen.
1: Oh, technisch.
0: Technische mededeling.
2: Ja, even een mededeling van de organisatie voor de liefhebbers. De container stage en de sieselbus zijn ook weer aan de gang zometeen. 5:30, 6:30.
0: Kijk.
1: Nou, ik heb meer vermoed.
2: Johnny Chespin is echt een lieverd hoor. Ja? Ja, ondanks de tatoeages. Ja.
0: Hij is leuk.
1: Ik dacht dat ik ging zeggen, die ringjassies waar je net gekregen hebt, die moet je ook weer inleveren graag. Maar die wil ze volgend jaar weer gebruiken. Dus
0: ik was in bang
1: dat ze het ring niet meer inleveren, inpakken, volgend jaar gebruiken we hem zo weer.
0: Ik was in bang dat ze zeiden.

Afterstrucks. So, ja, da seien wir.

0: Zo. Ja, dat tempo houden we niet de hele tijd erin, maar we gaan een standje terug, maar...
1: Bij de volgende mogen jullie uiteraard meezingen. Jullie kennen alle de tekst, dat weet ik 100% zeker.

0: Ondertussen is Wieke Rocks het podium aan het afbreken, letterlijk en figuurlijk. En even kijken of we Jari kunnen vinden bij een van de bandleden. Ben jij ondertussen al door het publiek heen gekomen, Jari?
1: Nou, zeker. En in de tussentijd kan ik wel vertellen dat het echt mega druk begint te worden. Want het is inmiddels droog. En het is natuurlijk net, nou, of iets voor etenstijd of iets na etenstijd. Dus de mensen die beginnen langzaam hier in Hardenberg binnen te stromen. En ja, we hoorden ze net spelen. Waanzinnig klonken. De mannen van Long End. En ik heb twee van de bandleden eigenlijk naast me staan. Wat klonk dat lekker?
2: Ja, was goed, hè?
1: En dan moeten jullie nog een paar keer. Dit was al goed en dan moeten jullie nog.
2: Nog twee sets.
1: Nou ja, heb je al een klein geheimpje wat er nog aan zit te komen zometeen?
2: We hebben een geweldige knijter van Kansas op de lijst staan.
1: Carry On Wayward Son?
2: Ah, precies.
1: Ja. Kijk, heel goed. Ja, dat wordt sowieso een feestje. Jij zingt de pannen van het dak af, geloof ik, of niet?
3: Ja, dat is wat doe ik wel mijn best voor.
1: dat lukt goed, want ik stond net eventjes in het regiehokje. En ik zei al tegen de beeldregie van dit komt aardig goed in de buurt van de echte Green Day.
3: Ja, dat vind ik een mooi compliment. Ja, we zijn nu een jaar of 2,5, 3 aan het repeteren. Sinds anderhalf jaar zijn we echt aan het optreden weer. Dus veel ontzettend leuk om te doen. Muziek is echt onze passie. Dus dat maakt dat we eigenlijk alles lust en leven er eigenlijk in steken ook.
1: Ja. En zoals Charles me spat er ook echt vanaf. Dat is ook echt te merken.
3: Top, ja. Absoluut.
1: Hoe vaak spelen jullie er al? Is dit de eerste keer of de tweede keer inmiddels? Hoe vaak zijn jullie hier inmiddels al geweest?
3: Random Life is nu de eerste keer.
1: Ja. De eerste keer zelfs? Ah, dit smaakt dan wel naar meer, denk ik, of niet?
3: Ja, hopelijk ook wel. Dat we hier vaker mogen komen en verder bij andere dingen ook natuurlijk. Dus ook als jij nog een mooie sticker wil, die hebben we natuurlijk.
1: Uiteraard, kijk, ja. En als je nog hier op één Hardenberg zit, dan kun je hem ook gewoon even ophalen hier, denk ik, of niet?
3: Ja, bij het podium kun je alle stickers ophalen. We hebben stapels bij ons, dus dat...
1: Kijk, helemaal goed. En dan even in het kort, voordat we verder gaan naar de band. Zit er nog wat in het vat in de buurt? Komen jullie hier nog ergens optreden?
3: Voor zover ik weet staan we nog in de Gramsbergen Feestweek, de vrijdag.
1: Kijk.
3: Vrijdag.
1: Nou kijk, dan kunnen mensen daar naartoe kijken. En naar uitkijken vooral.
3: Sowieso. Wil je een avond vol rock en roll en zware rock, dan ben je van harte welkom. Zeker.
1: Dit is een goede voorbode daarop. Heel veel plezier daarmee.
3: Dankjewel, man. Dankjewel.
1: Succes zometeen weer, mannen.
0: Jeetje, wat gaaf. Nog niet zo lang bezig. En je had het net even over de beeldregie, Jari.
1: Ja.
0: En dan hebben we het over Albert. Die zit hier in de beeldregie. Dan hebben we Henk Stoeten, die hebben bij de camera staan. Albert, die is vandaag heel erg druk met beeld. En natuurlijk heeft Bert een de lijnste steentje ook bijgedragen. En Jan Keep, die loopt ook nog rond met de camera. Dus mocht je dit thuis horen, dan een applausje vanaf de bank is wel net zo wenselijk eigenlijk.
1: Ja, Kamer Jan, hè. Kamer Jan noem ik hem in plaats van cameraman. Camera Jan.
0: Goed dat je hem even uitlegt, Jari.
1: Ja, precies.
0: We gaan terug naar Wieke Rocks, die het podium aan het afbreken is.

Zo. Oh ja, dit is leuk. Gewoon, ja, een beetje rustiger aan. Een van mijn favoriete zangers toch ook wel. Deze man heb ik het Amerikaanse volkslied horen zingen. Nou, serieus, als deze gewoon het Nederlandse volkslied zingt, dan wordt het toch leuk. Maar goed, helaas. Dit is eentje van Chris Stapleton. Het is gewoon Tennessee Whiskey.

Brothers Strong, feel me, back to back.

Oké, we zijn weer los. Lieve mensen, zijn hier ook goede zangers en zangeressen? Oké, wel een aantal, maar ik denk eigenlijk nog wel meer. Zijn hier wat zangers en zangeressen op het veld? Ja, heel goed. Hey, ik heb jullie nodig. Klassiek nummer, jullie kennen.

0: De laatste keer van Back to Back. Nou, dat was het zeker nog niet. Maar een feestje maken, dat kunnen ze wel. Nieuw dit jaar bij Random Live Festival is het sing-and-songwriter gedeelte. Ze hebben ook een hele grote case staan waar dus ook live muziek gemaakt kan worden. Jari heeft toevallig wat mensen bij de microfoon staan. En volgens mij heeft dat iets met Dumb Lunch te maken. Maar is dat nou het ijs? Of is het ijs gebroken? Of wat zit hier nou in?
1: Ja, misschien heeft het er wel mee te maken, Jeffrey. Want Dumb Lunch, waar komt die naam überhaupt vandaan eigenlijk?
2: Oh, dat kan ik je wel vertellen. Die naam die komt... Dat is eigenlijk wel grappig. Wij hadden toen de tijd dat is zijn oude baas, een soort manager. En die zei, ja, ik kan jullie niet promoten als jullie geen naam hebben. En toen ging ik eigenlijk met mijn vorige compagnon, gingen wij een hapje eten ergens. En toen keken we gewoon op de menukaart. Ja, ik kan er wel een heel leuk verhaal van maken, maar zo simpel is het eigenlijk.
1: Wat goed zeg. Ja. Kijk, zo simpel kan het dus zijn, Jeffrey, gewoon. Zo kun je ook een bandname denken. Hè?
0: Ja, slim. Heel slimme dag, ja.
1: Nee, jullie stonden net in de container. Dat is nieuw dit jaar. Ja. En ik zei al, toen ik heel even kwam spieken net. Het is een beetje een soort MTV Unplugged idee, hè?
3: Nou, dat is eigenlijk exact hoe we dit vandaag hebben gezien ook. Normaal spelen we inderdaad de hardere muziek en ook Nirvana inspiratie. Dus ja, vandaag was voor ons echt een MTV Unplugged idee. Ook met Nirvana achtergrond. Ja, dat is exact onze bedoeling vandaag, dus dat heb je helemaal goed gezien.
1: Oh ja, dat is alleen maar een goed teken dat ik dat in één keer door had, want dan is het ook een teken dat het goed is overgekomen.
3: Absoluut, ja. Voor mij zijn we best positief ontvangen. En ook omdat het voor ons eigenlijk een vrij nieuw experiment is wel. Mogen we zeker tevreden zijn, we hebben alleen maar positief nieuws gehoord, dus wij hebben geen klagen.
1: Je hoopt volgend jaar natuurlijk weer, hè?
3: Absoluut.
1: Precies.
2: Nou, de berichten zijn wel zo dat dat waarschijnlijk ook wel gaat gebeuren.
1: Nou kijk, dat is alleen maar goed. Heel veel succes met alles nog wat de richting opgaat dit jaar. En tot volgend jaar zou ik zo zeggen.
2: Heel erg bedankt. Heel erg bedankt.
1: En een fijne avond.
3: Eens gelijk, fijne avond.
1: Geniet van het biertje ook.

Kijk, lieve mensen, het is heel belangrijk dat we nu met het hele veld hier door de knieën gaan. Ja hoor, we gaan door de knietjes. Komt er maar.

Heel goed hiervoor. Ja, ja, door de knietjes. Ja, mooi. Oké. En blijf door de knieën, hè.

기대돼요.

0: bijna goed.
1: Jammer, hè?
2: Zo jammer.
0: Dankjewel! Hé, hey, jongens, zo dicht bij de grens hadden wij het idee om een Duitse liederverzameling te maken. Alleen, ze vinden nogal wat van mijn Duitse uitspraak.
1: Zijn Duits is niet altijd goed, dus beoordeel hem alsjeblieft niet op zijn Duitse uitspraak. Alsjeblieft.
0: Ja, dat ligt niet over, Jurgen.
1: Doe je dat wel? Lach er vooral om, lach er vooral. Ja. Oké. Okay.

Nou, we gaan weer beginnen, jongens. Belangrijk voor de volgende om even goed mee te doen, want de eerste is eventjes alleen met de zang.

0: Ja, ondertussen heeft de Long End het weer opgepakt. Eigenlijk de mensen zijn weer een kwartslag gedraaid naar het volgende podium. En vanaf daar wordt weer verder gespeeld. En net, Jari, zou jij eens kunnen vragen aan Johnny Again of ze nou het foute uur aan het doen waren of ze hadden een slagerfeestje?
1: Nou, dit was inderdaad een beetje de vroegte Albers Toende, geloof ik, hè, of niet?
2: Ja, dat klopt.
1: Dit doet het altijd goed op dit soort feestjes, volgens mij, hè?
2: Altijd goed. Maar goed, er zijn feesten waarvan je denkt van, ja, weet je, daar hoef je niet zoveel moeite voor te doen om daar gezellig te krijgen. En dit is één daarvan.
1: Ja, ongetwijfeld.
2: Ja, hartstikke leuk. Super sfeer. Super entourage, super opgezet. Ja, alleen maar lof. Leuk.
1: Is dit de eerste keer hier? Of?
2: Wij hebben op de vorige locatie bij de Zwitserborg hebben we al een keer gespeeld. En we zijn zelf al een paar keer geweest, gewoon als gast. Dus super.
1: Ja, nou, het klonk ook fantastisch. En zometeen nog een keer, hè?
2: We mogen zometeen nog een keer.
1: Ja.
2: Zin in.
1: Ja. Nog een Duits rondje of dan weer helemaal ander spul?
2: Ik denk dat we even op Nederlands overgaan.
1: Het Nederlandse hoofd. En wat zit daar onder andere in? Heb je een tipje van de sluier? Wat zit erin?
2: Een beetje koele wijn.
1: Koele wijn. Kijk, dat hebben we net al gehoord. Dus het moet goed komen.
2: Moet goed komen.
1: Geniet van je biertje.
2: Een goed voorbeeld gaan.
1: Geniet van de avond.
2: Dankjewel.
1: Ja, en intussen inderdaad. We kregen net ook al een kleine tip van de sluier van deze mannen. Want Carry On Wayward Son, die zouden ze doen. En volgens mij, Jeffrey, klinkt die flink hier op het terrein.
0: Ja, dat komt zelfs hierover in de studio waar we staan. Met RTV4 natuurlijk. Voor de mensen thuis die nog aan het twijfelen zijn. Het zou nog even kunnen. Een uur en 20 minuten dat je hier even op het terrein kan komen, zeg maar. De regen komt ietsjes terug. Maar dat mag de pret uiteraard helemaal niet drukken. Want de sfeer is fantastisch. En regen of geen regen. Mensen gaan uit het dak. Er wordt meegehost. Elk liedje wordt eigenlijk wel meegezongen. Dus vooral lekker blijven genieten. En hou de televisie aan. En mocht je de radio aan hebben, ook uiteraard lekker aanhouden. Gaan we nou weer terug naar The Long End.

0: Suave los años, mira.
1: Dank jullie wel, dank jullie wel.

Zo, dankjewel. Zo, voor degenen die nog niet gezien hebben, hier vooraan liggen een hele bult stickers van ons. Mocht je er eentje willen, dan pak ze bij het podium. We hebben er nog veel meer. Voor nu. Zijn de fans van de Red Hot Chili Peppers? Een beetje, een beetje.

Dames en heren, dank jullie wel. Wij zijn Long Ant. En geen stokje door aan Wieke Rots.

0: het is bijna zonde om deze plaat te onderbreken, maar Jari die staat bij het singer-songwriter gedeelte. Dus Jari, laat eens even zien of horen, ja eigenlijk zien en horen wat daar te beleven is op dit moment.
1: Zeker, nou ja, ik ben daar even weer aangetroffen en mijn cameraman die maakt er al wat mooie shots van. Dus ik stel voor om gewoon even een klein stukje daar weer van te laten horen. Even kijken hoe het er daar aan toe gaat tussen alle grote podia's door.
2: Dankjewel.
1: Het is net afgelopen, maar er wordt ongetwijfeld een nieuw liedje ingestart. Het zit ook aardig vol. Het is klein. Het zit achter een klein tentje. En daarachter zit natuurlijk de container waarin gespeeld wordt. En ik zie een bekend gezicht inmiddels. Want ook de frontvrouw van de band die wij tijdens de pubquiz te gast hadden, Jeffrey, die komt hier aangezet. Dus dat is wel even grappig. Ik ga er eens even heen. Ik zie een bekend gezicht. Ik zie de frontvrouw van Arista volgens mij, of niet?
3: Klopt, hallo.
1: Hallo, hallo. Jij was bij de pubquiz afgelopen. Wat was het? December geloof ik, of november?
3: Ja, dat klopt. En nu staan we hier op het moment.
1: Nu sta je hier. Precies. Jij gaat zo meteen optreden, denk ik, in de container.
3: Wij gaan in de container optreden, dat klopt.
1: Wat super tof. En kun je al een tipje van de sluier geven? Wordt het akoestisch?
3: Het wordt een beetje anders dan anders. We zijn normaal met z'n vijven en nu met z'n drieën. Dus ik ga heel veel toetsen spelen en heel veel gitaar spelen om het muzikaal op te vullen. Dus extra spannend voor mij, maar het wordt mooi.
1: Kijk, nou, we kijken er naar uit. En hoe laat ben je er?
3: We zijn er om 7:55.
1: 7:55. Nou, ik denk, Jeffrey, dat we daar nog wel een stukje van mee kunnen pakken zometeen.
0: Oh, daar mag jij zeker terugkomen, ja.
1: Dat gaan we doen. Ja, heel veel succes zometeen. Tot zo. En ik loop inderdaad ook nog eventjes gewoon even naar de akoestische bus toe. Want ook daar staat natuurlijk nog wat te spelen. Inmiddels hebben we alleen even audio. Tenminste, nee, daar is het net klaar. Oh, dat kan natuurlijk ook. Daar, nou ja, ik kan wel even daarheen lopen uiteraard, Jeffrey. Ik kan wel eens even in de bus stappen.
0: Zeker, want Jan is alweer onderweg naar jou, dus dat gaat goed komen.
1: Oh, kijk, dat is super. Ik ga eens eventjes kijken wat hier allemaal gebeurt. Kijk. Er worden goede complimenten volgens mij gegeven over het optreden. Dat het een mooi optreden was.
0: Daar gaat het natuurlijk niet zo hard aan toe als op het veld.
1: Nee, zeker niet. Nee. Dan ga ik nou eens even. Ik zie een man met een akoestische gitaar. Het lijkt erop dat je net hebt opgetreden, of niet?
4: Net opgetreden, klopt.
1: Hoe was het? Hoe was het?
4: Heel vet. Ja, dat was super. Cool dat het zo kan hier in die bus. Heel gaaf. Intiem.
1: Ja. Het is wel lekker warm hier, of niet?
4: Je bloed heet. Maar weet je, dat hoort erbij. Dat maakt het nog spannender en leuk. Ja. Iedereen had de zonnebril op, dus het was gezellig.
1: Speel je normaal gesproken ook akoestisch of is het normaal wat harder?
4: Ja, zeker. Ik speel akoestisch, maar wel ook wel eens met een bandje, zeg maar zo. Dit was wel heel spannend en dichtbij, maar wel super tof.
1: Ja. Heel vet. Nou ja, ja. Mooi. En have fun nog vanavond natuurlijk, want er staat nog zoveel moois hier.
4: Ja, het wordt super gezellig hier en super mooi opgezet. Ik ben blij dat ik hier mocht spelen. Zeer dankbaar.
0: Had je nog een naam, Jari?
1: Oh ja, de naam uiteraard. De naam, met wie hebben wij het genoegen?
4: Ik ben MG Hakkers, dus op Instagram kun je me zien als MG Hakkers.
1: MG Hakkers, kijk, yes. Helemaal goed. En sta je nog in de buurt binnenkort ook?
4: 3 juli sta ik in Gramsbergen bij restaurant De Wagen, op vrijdagavond.
1: Kijk, nou, mochten mensen daarin geïnteresseerd zijn, ga er vooral even heen.
4: Wees welkom, super vet. Dankjewel.
1: En geniet ervan nog vandaag. Hoi, hoi. Kijk, nou, dat is dus helemaal leuk. En ik hoor vaak de term Gramsbergen ook vallen, hoor, Jeffrey. Dus volgens mij staat daar binnenkort ook wel wat moois te gebeuren.
0: Ja, dat is één ding wat zeker is. Maar er wordt ook hard vanuit Gramsbergen. Mensen daar worden, die helpen hier aan mee. Natuurlijk, Gramsbergen Live is daar één van de grote mensen achter die ons hierbij assisteren. Dus
1: zeker.
0: Dat is fantastisch om dat zo samen met deze mensen te mogen doen.
1: Ja.
0: Heb jij verder daar nog wat jouw oog opvalt? Waar je denkt van, nou, daar moet ik even naar kijken.
1: Niet zozeer muzikaal, los van het feit dat mijn veet er even los is geschoten. Maar ik sta ook tegenover een soort tentje en dat is echt helemaal voor kinderen. Kinderen kunnen daar gesminkt worden, dat wordt op een moment ook gedaan. En een leuke zandbak is er ook opgesteld. Als het goed is, ik krijg een klein seintje van mijn cameraman dat wij ook weer beeld hebben, geloof ik. En ik moet volgens mij... Ik kreeg een seintje hier. Hallo, hallo. Wat gebeurt hier allemaal? Waarom moet ik komen?
5: Wat zeg je? Waarom je moet komen?
1: Ja, ik hoor een teken. Of, ja.
5: We zijn hier met iets unieks bezig. En ik ben Tony van Bookings. En ik heb een boekingskantoor. Daarnaast zijn we bezig met de Alliantie Muziekcafés. Dat betekent dat we mensen met eigen werk een kans geven om te spelen. En daar hebben we hier een kleine opstart mee gemaakt. We gaan volgende week starten met 14 cafés in Nederland. Waar we iedere maand het podium, één keer per maand, het podium openstellen voor bands met eigen werk. Dus dat betekent dat we zo rond de 160 podia per jaar krijgen voor bands die met eigen muziek onderweg zijn. En dat is best wel uniek te noemen.
1: Wauw, maar dat zijn echt alle stijlen door elkaar ook, van rock tot pop en van pop tot country?
5: Ja, van Nederlandstalig, heel klein, tot crunch, pop, punk, et cetera. Dus dat is ja, hartstikke leuk.
1: Super tof. En dat is allemaal vanaf volgende week, zei je?
5: Ja, we gaan plannen vanaf oktober. Ja. Maar vanaf volgende week is alles rond. En dan gaan we aan de slag. En dan gaan we Nederland breed doen. Dus niet alleen hier in de Oosten, maar we gaan ook naar Hilversum, we gaan naar Oudemeer, we gaan naar Tilburg. Dus ja.
1: Dat klinkt als een mooi project en dat gaan we zeker in de gaten houden met RTV 4, denk ik.
5: Ja, lijkt me goed.
1: Ja, helemaal goed. Nou, geniet nog van de avond. Komt vast goed. Ja. Nou ja, dat is nog even wat we mooi meepakken dan nog, Jeffrey.
0: Zeker, zeker. Dat zijn de belangrijke dingen, hè?
1: Uiteraard, ja. En wat ik al zei, we hebben inmiddels ook weer beeld erbij. En ik beschreef net al even die leuke kinderhoek. En dat is hier dus ook gaande. Echt mooi, ook voor de kinderen, een mooie zandbak hier. Oh. En wat ik al zei, er kan gesminkt worden hier. Dus eigenlijk voor jong en oud is er gewoon genoeg te doen. Als je trek hebt in een biertje, dan kan dat voor iemand die boven de 18 is. Maar als je zin hebt om even lekker te ravotten in het zand, wat inmiddels denk ik ook een beetje modder is geworden door de regen, dan kun je hier ook gewoon met je kinderen nog even naartoe komen en tegelijkertijd genieten van alles wat hier nog voorbij komt.
0: Hey, en Jari, kun jij misschien dan even uitleggen, of misschien heb ik het antwoord al, maar ik was je net een half uurtje kwijt, maar waar zat jij dan?
1: Waar zat ik dan? Als in,
0: nou, achter jou, zeg maar.
1: Achter mij? Nou, ik ben
0: zat eigenlijk... jij in die zandbak te spelen toen ik een half uur kwijt was?
1: Oh, show bedoel je? Ja. Ja, ik was even... Daarom heb ik allemaal zand aan mijn broek ook. Ja, dat verklaart een hele hoop, Jeffrey.
0: Nee, snap ik. We gaan even weer naar Wiekerox toe. Die breekt de tent nog weer even letterlijk af. Dus kunnen we nog even weer een stukje van meegenieten.

Dat dank jullie wel. We hebben weer twee nummers door elkaar gegooid. Een beetje van onszelf.

And don't you know the summer day? And we'll see my back to back.

Dank jullie wel. We gaan het even heel kort iets rustiger aan. En ik wil graag dat jullie met me meezingen. Wat prachtig dat we hier met zoveel mensen staan. Heerlijk. De dansvloer is geopend. Je mag lekker meezingen. Wij zijn back to back.

0: loopt richting Ariska. Die is aan het spelen in de container, zoals dat wel zo mooi heet. We hebben een sing-and-songwriter plekje hier in een bus. En we hebben hier dus een container waar dus muziek wordt gemaakt. En dat gaat er hard aan toe, Jari. Ben jij al ongeveer aangekomen daar in de buurt waar je moest wezen?
1: Nou, gaat er hard aan toe. Dat is misschien een beetje met twijfels. Ik ga eens even kijken of hier al wat gebeurt. Het kan zijn, ja, er wordt nog het een en ander, denk ik, even gefine-tuned en gedaan. Ik denk dat wij nog heel eventjes wat van het andere podium kunnen laten horen, hoor, Jeffrey.
0: Singer-songwriter gedeelte.
1: Zou op zich ook kunnen.
0: Ja.
1: Ik kan daar wel eens even heen struinen voor jou. Dat wil ik wel eens even doen. Ik stap even weer de desbetreffende bus in.

aan mij verbrand. Ik stak mijn kop weer in het zand. Ik kan wel zingen, maar zegt het iets als haar wereld niet meer danst?

0: Joshua.
1: Kijk. Ja, dat is een heel ander geluid dan dat wij op de andere podia's horen, Jeffrey. Ik begin er gelijk ook een stukje rustiger van te praten. Maar wat waanzinnig mooi.
2: Zeg dat wel, Jari. Zo. Dat valt wel even op, ja.
1: Ja, dat is echt wel eventjes een positieve vreemde eend in de bijt, zou ik willen zeggen.
3: Kijk, we hebben zelfs
1: een
3: live verslag
1: gedaan. Ja, zeker. Met wie hebben we het genoegen? Naar wie staan we te kijken?
4: We staan aan Marlijn de Was mee in de WK-finale. Zal ik nog een liedje spelen, jongens? Deze heet Wordt Het Nog Avond.
1: Maar nog een klein stukje meepakken, Jeffrey?
2: Dat mag, ik word er ook helemaal rustig van, heerlijk.
1: Ah, even een zen-momentje.
2: Ja, juist, ja.

0: Kunnen we nog een beetje ruimte maken voor de meneer in de deuropening?
1: Oh, die wil het.
0: Kom er allemaal lekker bij, mensen. We maken een mooie plek. Je mag ook nog hier staan. Ik zal wachten met het couplet dat jullie binnen zijn. Dit liedje gaat over mijn vader. Hier waren we al lang geweest, toch?

geloof dan zullen wij iets kunnen zijn. Als je zelf in de morgen gelooft, hebben we heel misschien de tijd. Als je zelf in de morgen gelooft, dan vergeef ik al je spijt.

0: prachtig, man.
1: Dank je, dank je, dank je.
2: Wauw. Ja, Jeffrey, dat... dat klinkt heel intiem en dat is het ook, want het is echt een heel klein busje waar je in staat.
1: Hebben we vaders in de bus toevallig?
0: Ja, vast wel, kijk. Maar niemand weet het, hè?
2: Inmiddels lopen wij, Jeffrey, even weer de bus uit.
3: Ja, dat snap
2: En dat is
3: ik.
2: Ook erg prettig, want het is echt wel, kan het ook... het is warm, we knikken allebei, cameraman Jan ook. Wij lopen even naar de overburen en dan ga ik toch eens even een blik werpen of inmiddels Ariska al aan het spelen is. Ik zal eens even kijken. Nou, volgens mij wordt daar nog het een en ander aan opgebouwd. Geeft ons misschien nog wel even de gelegenheid om eens eventjes weer een beetje in de buurt van de studio te gaan kijken. Want daar hebben wij eerder vanavond een fantastisch lekkere burger gehad, Jeffrey, met het hele team.
3: Oh ja, ik loop nog na te genieten, weet
2: ja,
3: je wel.
2: Ja, nou ik ook. Dus we gaan daar even eventjes naartoe lopen. Want we moeten natuurlijk wel eens even ook nog mensen van de organisatie hebben. Intussen wordt hier ook allemaal leuke foto's gemaakt en zo. Het ziet er super leuk uit. Allemaal heel gezellig. Zo zie je maar, het is echt veel meer dan alleen muziek. Het is echt een soort mini-festival en het is echt gebroedelijk met z'n allen bij elkaar ook. We lopen langzaam, in principe kun je mij haast al zien lopen wat dat betreft.
3: Dat klopt, ja.
2: Ik kom recht op jou af, ik zwaai ook even.
3: Ik zwaai netjes terug,
2: ja, ik zie het, ja, inderdaad. En ik loop even richting de hoek waar de hamburgers gemaakt worden. Staat allemaal mooi in houtletters gegraveerd ook trouwens.
3: Ik heb in de wandelgangen gehoord dat het allemaal lokale productie is, die hamburgers. En al het eetwaar wat zeg maar, daar wordt uitgediend. Maar zou je dat eens na kunnen vragen?
2: Nou, dat moeten we dan toch maar eens eventjes gaan doen.
3: Ja.
2: Ik moet wel zeggen, ze zijn druk, druk, druk, druk, druk. Er staat ook een flinke rij. Dus even kijken of wij...
3: Nou, ik zie toevallig achter jou Lea lopen. Die loopt richting jou. Misschien zou je haar eens aan de jas kunnen trekken.
2: Ach, kijk. Ja, nou, kijk. Ik moest jou in de haren trekken. Ik hoop niet letterlijk trouwens hoor. Goedenavond.
4: Goedenavond.
2: Wat een fijne sfeer hier vanavond. De hele dag al. Het is zo fantastisch. En ik denk dat jij hetzelfde erover denkt.
4: Ja, zeker. 100%. 100%. Nee, 1000%. Hè?
2: Want... 1000.
4: 1000%.
2: Precies, ja. Dat staat heel mooi op je petje. Nee, wij wouden even wat over het eten. Ja, het kan ook niet anders. Als je met Jeffrey en mij in de studio staat, dan moet het even over het eten gaan. We hoorden dat het allemaal lokaal gemaakt wordt en allemaal aparte lokale dingetjes. Hoe zit dat precies?
4: Nou, onze broodjes komen van de Rokermolen. Ons vlees komt van Slagerij Hof. Ons drinken komt van de Plus hier in de buurt en van de Gal en Gal hier in de buurt. Dus het eigenlijk, en de droge worsten komen ook hier uit de buurt. Alles komt uit de buurt.
2: Verrek, Jeffrey, die hebben we nog niet gehad, die droge worsten.
3: Nee, dat hoor ik nou ook. Dus ja. Ik verwacht dat je terugkomt met iets lekkers.
2: Oh, er wordt ook aan mij gewezen waar ze staan. Nou, dat gaan we eens even proberen dan natuurlijk, hè?
3: Zeker belangrijk.
2: Ja, dat moeten we even proberen natuurlijk, uiteraard. Nou, er wordt inmiddels al wat voor ons gepakt. Ik hoop ook dat er voor cameraman Jan wat bij zit. Ik denk het wel. Ja, kijk, ja. Oh, daar komt een hele reeks aan, hoor. Potverdorie zeg. Kijk. Dan kan het hele team volgens mij wel proberen, denk ik. Ik zal het even voor de camera houden ook. Ik weet niet of je dat kan zien. Ik denk het wel. Kijk aan. We komen terug met droge worsten, Jeffrey.
3: Kijk, daarom is het altijd handig om iemand van de organisatie even bij de microfoon te pakken.
2: Maar,
3: die mag zeggen wat wel en niet meegegeven mag worden.
2: Dan kun je weer wat meenemen, ja.
3: Ja, precies.
2: Maak er nog een hele fijne avond van, hè. Dat moet goed komen.
4: Ja, jullie ook. En ik vergat nog één ding te zeggen natuurlijk. Want jullie zijn ook lokaal. Jullie komen.
2: Zeker.
4: En we zijn heel erg dankbaar dat jullie hier vandaag zijn en dit voor ons willen doen.
2: Ja, eensgelijks. Ik vind het hartstikke gezellig dat we hier mogen zijn.
4: Dankjewel.
2: Geniet er nog van. Wij komen terug met droge worsten, Jeffrey.
3: Ja, ga je zo meteen nog even bij Ariska kijken?
2: Ja, uiteraard.
3: We hebben nog iets meer dan 10 minuten op de klok, dus dat zou misschien nog net eventjes kunnen, zeg maar.
2: Ja,
3: maar dan pakken we nu nog eventjes Johnny again en pakken we even mee op het podium.
5: Ja, cool. Oh, wat een

0: 3, 2, 1. Dit was voor mij een kippenvelmoment, joh. Echt, wat een koor. Applaus voor jezelf.
1: Let's do some easy.

0: Waar we net lekker konden genieten van het akoestische gedeelte wat uit de bus kwam, zeg maar. Hebben we nu in één keer de Highway to Hell op het podium van Johnny Again. Jari is nog even aan het kijken of Ariska al wel is begonnen, zeg maar.
1: Nou, ik hoorde net toen ik even ging spieken al wel geluid. Ik zie ook al veel meer mensen. Volgens mij gebeurt er wat. En ik wacht even tot cameraman Jan er ook bij is, dan kunnen we het ook zien. En ik laat er gewoon een stukje van horen, Jeffrey.

0: Normaal spelen we altijd met z'n vijven. En nu met z'n drieën. Dus ik heb heel hard geoefend op allemaal solo's die normaal de solo-gitarist doet. Maar de eerste is gelukt. Daar ben ik heel blij mee. Dank jullie wel. Ik heb echt 2 weken heb ik echt heel hard op geoefend. Dus ik ga heel veel toetsen spelen en gitaar spelen. En dat doe ik normaal eigenlijk nooit. Maar de eerste solo is een feit. Dus dat is wel tof. De volgende is een lekker bluesy, layback blues nummer. Laat me nog even.
1: Ja, we zitten langzaam in de afrondende fase ook, Jeffrey, geloof ik. Ik heb geen telefoon met tijd bij me, maar we kunnen nog een klein stukje meepakken van Ariska.
2: Nou, we hebben nog 4 minuutjes, Jari.
1: Oké, dan laat ik nog een klein minuutje horen en dan kom ik dan snel teruggerend richting de studio.
2: Yes.

0: Ja, Ariska dus. De band die wij ook te gast hadden bij de pubquiz van Vechtdal, maar ook RTV 4 geloof ik. Het was de eerste RTV 4 pubquiz namens de top 800 die wij toen deden. Dus echt wel een heel vet lokaal bandje. En Ariska klinkt heel stevig, maar het is echt hele goede nederpop wat ze maken. Dus ga dat vooral een keer checken als je de tijd hebt. Jeffrey, over tijd gesproken, ik kom gauw richting de studio gelopen. Want volgens mij gaan we de afrondende fase in, hè, voor deze uitzending.
1: Ja, dat klopt zeker. Johnny Again die is nog bezig.
0: Nou, ik hoor het.
1: En Long on Ente, die moet daarna nog. Dus ja, dat gaan ze allemaal niet meer redden voor 8 uur. Maar wij gaan er wel uit in verband met de radioplanning.
0: Ja.
1: Wieke Rox, die moet daarna ook nog. En die ging nog ook nog wat langer door. En daarna is er nog de afterparty van Bantam. En die spelen dan naast ons. Nou, dan kunnen wij ook niet meer hier in de studio zijn. Want dan heb je daar gewoon helemaal niks meer te zoeken. Dus Jari, voor vanmiddag heel erg bedankt dat jij erbij was en verslag vanuit het veld wou doen.
0: Geen probleem, daar was ik alweer.
1: Ja, kijk, wij zijn op radiogebied zijn wij voor de microfoon gekropen. Maar ik wil toch ook wel even een heel groot dankwoord uitspreken richting Jan Cape met de camera. Henk Stoeten die er vanmiddag bij was en Albert. En natuurlijk ook wel de mensen nog weer achter de schermen die dat mogelijk hebben gemaakt. En de man die ook vanmiddag eigenlijk al de hele middag naast ons zit, dat is Albert, hè?
2: Ja,
1: dat was gezellig, toch?
2: We krijgen een duimpje.
1: En ik moet zeggen, de beelden waren fantastisch. Ik hoop dat de mensen thuis allemaal een beetje mee hebben gekregen hoe Random Life in elkaar zat. En ik denk dat dit wel weer een leuk iets is om volgend jaar ook weer te gaan brengen als RTV 4 zijnde.
0: Absoluut.
1: En misschien dan nog wel vele malen groter zelfs.
0: Ja, we hopen het.
1: Laten we daar een beetje van hopen.
0: Absoluut.
1: We pakken nog even op de kabelkrant. Loopt het beeld en geluid loopt nog allemaal nog even door. Op de radio is het onderbroken straks met het nieuws van 8 uur. Want daar gaat alles weer door. En dan hopen we je in de toekomst nog vaker te mogen vermaken met dit soort mooie beelden en geluid namens RTV 4. Allemaal bedankt. En een mooi weekend.
0: Hetzelfde gewenst. Hoi hoi.

0: Digital FM en Noos FM. Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredome in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredome geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam-titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. Rock Tracks.
2: Vechtal FM. Leo Groei van Vengeance. 3 uurtjes gitaren wel zijn begonnen. Rock Tracks.

Waiting for an Alibi, een van de vele klassiekers van Thin Lizzy. En dat aan het begin van deze nieuwe Rock Tracks uitzending. Het is 6 juni ondertussen, de maand juni is aangebroken. En gisteren was het natuurlijk de 5e. En gisteren was het ook precies 33 jaar geleden dat ik voor het eerst Rock Tracks presenteerde. Dat was namelijk op 5 juni 1993. Toen viel ik in voor Sim Riesebos en later heb ik het programma dus opgenomen dat jaar. En volgend jaar bestaat Rock Tracks dus 35 jaar. Wel, time flies when you're having fun. En dat hebben we vanavond ook zeker weer. Onder andere met een nieuwe CD van de week. In het eerste uur gaan we 2 nummers draaien van het album Louder Than Fate. Dat is de nieuwe van Jared James Nichols. Hij is vanavond CD van de week. En derde uur hebben we ook wat nieuw materiaal van onder andere Cro-Max, Genghis Tron, Dominum. En terug in de tijd gaan we met onder andere Opeth en Nevermore. Het tweede uur onder meer de nieuwste van Pride of Lions, Till Lindemann en 69 Eyes. En ook de nieuwe van Electric Callboy samen met The Offspring komt in het tweede uur voorbij. Dus een bijzondere combinatie. Ze hebben samen een lekkere single gemaakt. Dus die gaan we draaien. We gaan ook nog wat oudjes doen zoals van Judas Priest en Nightwish. Het eerste uur de nieuwste singles van Crime Wave, The Schoolyard, Jeeks, ook weer iets nieuws. En de nieuwe Arthur Brown, een 80-plusser, jawel. En ook gaan we terug in de tijd met Black Sabbath, onder andere Thunder en Bruce Dickinson. Blijf erbij dus.

Crime Wave met Everything Turns Grey. Vorige week was die voor het eerst te horen hier in Rock Trash. De nieuwste single van deze band. En dat na een oudje van Silver Chair. We gaan gewoon door met Black Sabbath. Een hele mooie klassieker zelfs. Een nummer Evil Woman, oftewel Don't Play Games With Me.

Afkomstig de formatie Ash. Je hoorde ze met hun grootste hit, nummer Goldfinger, uitgebracht destijds op 15 april 1996. Dus ook alweer 30 jaar terug in de tijd. En dat nummer is geschreven door Tim Wheeler en geproduceerd door Owen Morris. Is te vinden op het album 1977. En als je denkt, waar zijn ze gebleven? Wel, ze maken nog steeds muziek. Het 9e album verscheen 3 oktober vorig jaar nog. Dat was het album Ad Astra. Dus de band Ash. We gaan door met de formatie. Een cd van de week van Dan Bean. Van zijn nieuwste album hoor je het nummer Hate Me.

Een energieduo uit de Verenigde Staten genaamd de Schoolyard Jigs. Ze bestaan uit Todd Long en Ryan Stepp. Todd Long kennen we weer uit Ghost of Sunset en ook de Verve Pipe. En Ryan Stepp kennen we onder andere uit Wild Street. Terwijl de duo heeft een nieuwe single net uitgebracht, zijn nummer I Did Your Mom. Afgelopen week is die verschenen. En er komt een EP aan van de band in de winter van dit jaar. En dat allemaal via een eigen label, Schoolyard Records. Beetje geïnspireerd door poppunk en melodische alternatieve rock, combinerende de Schoolyard Jigs humor, emotie en meezingbare refreinen in nummers die gemaakt zijn voor zowel autoradio's als live podia. Van live podia gesproken, deze band ook ooit eens live gezien. Thunder, je hoort ze met Today, The World Stop Turning.

0: Dit is Sien Keizer van Dam Lounge. Onze band en ook veel meer hoor je in Rock Tracks. Iedere zaterdagavond van 8 tot 11. Dus tune in.
1: De CD van de week.

0: Let's Go heet het nummer. En daar gingen we dan met Jared James Nichols. Zijn nieuwe cd is gisteren verschenen. Het vierde studioalbum van deze muzikant. Getiteld Louder Than Fate. Bij Frontiers Music is hij uitgekomen. Het album combineert rauwe blues gedreven hard rock met zware riffs. Vurige solo's, soulvolle zang. En een moderne productie van Jay Rustin en Roger Allen Nichols. Volgens Nichols laat de plaat niet alleen zijn kenmerkende gitaarwerk horen, maar ook nieuwe emotionele en muzikale kanten van hem als songwriter en zanger. Met nummers zoals Bending or Breaking en Killing Time onderstreept het album zijn reputatie als een van de meest indrukwekkende gitaristen en performers van zijn generatie. Jared James Nichols.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concerto. And rock on, see you soon.
0: En hij komt straks nog een keertje voorbij. We gaan even naar wat concertinformatie. Vandaag is het Rock Tribute Festival in Raalte. Met onder andere tributes van Metallica door Present Danger, AC/DC, The Vipers, Slash and Roses. Nog heel veel meer, dus het is al even aan de gang. Ook Slayer Tribute trouwens. En vandaag is de verjaardag van Tom Araya van Slayer. 13 juni, Metal Fest 4 bij Little Church de Almelo. Met ook een geweldige line-up. 20 juni, The Exploited in het podium te Hogeveen. Legendarische punkformatie. 3 juli, Marco Mendoza. De man die we tegenwoordig ook in de band Iconic zien. Die heeft in zoveel bands gespeeld. Maar hij speelt met zijn eigen band op 3 juli bij de Little Church de Almelo. Met openen de Bottleneck Drunkers en dan de elektrische versie. 17 juli, Vandenberg in Café Kaluna. En dat is ondertussen uitverkocht. Dus 17 juli, Vandenberg bij Kaluna. We gaan weer door met nieuwe muziek. En dat van een echte rockveteraan. Dat is namelijk Arthur Brown. Hij heeft ooit een grote hit gehad met de nummer Fire. Daar kennen we hem van. En wel... hij is geselecteerd als gastheer voor 4 data van de Britse boektour van Alice Cooper trouwens. Dat gaat gebeuren in oktober van dit jaar ter promotie van, het, van de autobiografie van Alice Cooper, Devil on My Shoulder. En tijdens de 8-daagse tour gaat Cooper in gesprek met verschillende gasten uit de rock, radio en muziekjournalistenwereld. Dat gevolgd door een publieksvragenrondje waarin fans unieke verhalen uit zijn ruim 60-jarige carrière te horen krijgen. En Arthur Brown is daar ook van de partij. Dus het boek komt dus op 8 oktober uit. Dus van Alice Cooper. Maar we hebben het over Arthur Brown. Een van zijn nieuwste tracks is de nummer Going Down. Samen met Rick Patton. En die hoor je nou in Rock Tracks. En waarschijnlijk herken je zijn stem wel.

2025 radio edit versie deze keer van Tears of the Dragon. De nieuwste versie is ook een prachtige nieuwe clip van verschenen. Bruce Dickinson, we gaan gewoon door met Sturt van hun nieuwe cd. Hoor je het nummer Alone. En dan is het alweer tijd voor de cd van de week van Jared James Nichols.

Jared James Nichols met Bending or Breaking. Van de week ging de Europese tour van start, de nieuwe tour van Guns N' Roses. En over twee weken zijn ze in Nederland, 18 en 20 juni. U hoort ze met Garden of Eden. Tot zo in het tweede uurtje Rock Tracks.

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Ruilschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3:00 over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan een graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1:00 korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: Can't Stand the Heartache, een klassiekje van de band Skid Row. Tweede uurtje Rocktracks is daarmee gelijk lekker afgetrapt. Tweede uur met ook weer wat leuk nieuw materiaal. De nieuwste van de 69 Eyes komt voorbij in een track van een nieuwe EP. Nieuwe Bad Staff. En na Till Lindemann met Greg McIntosh van Paradise Lost. Dus ook een bijzondere mooie combinatie. Dus met een nieuwe versie van... of een alternatieve versie eigenlijk van de nummer S. Brent. Memora komt voorbij. Een beetje meer richting de gothic metalhoek. En ook nog wat alternatiefs van Outland. En de nieuwe single van... Electric Callboy samen met The Offspring. Dus dat allemaal in dit tweede uurtje. Waar we gauw mee verder gaan met nieuwe muziek van het label Frontiers Music. Daar komt er een nieuwe cd aan van de band Pride of Lions. En ja, ze hebben laatst al een nieuwe single uitgebracht. Heb ik vorige week nog even gedraaid. Maar er is alweer een andere nieuwe single uit. Dus dat is het nummer... met de titel, even kijken, Edge of Forever. Dus de nieuwe cd, die gaat heten Unbridled. Die komt dus op 10 juli uit. En ja, van de week verscheen dus nieuwe single. De band rondom Jim Petrick, die we ook weer kennen uit Survivor bijvoorbeeld. En Toby Hitchcock is de zanger in de band Pride of Lions. We gaan er maar naar luisteren, de nieuwste single van Pride of Lions.
1: Vette riffs, pakkende melodieën, ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rocktracks.

zijn weer terug. De band is 69 Eyes. Je hoorde ze zojuist met de track van hun nieuwe 4-track tellende EP. Dat was het nummer In The Misery. En dit nummer is dus een van de nieuwe tracks van deze band uit Helsinki. Die al opgericht is trouwens in 1989. En ze hebben vrijwel altijd dezelfde bezetting gehouden. 13 albums hebben ze onder andere gemaakt. Waaronder ook Death of Darkness en vele wereldtournees. En ze bleven daarmee ook een vaste waarde binnen de internationale rock scene. Op de nieuwe EP is nog meegewerkt door Steve Stevens, de vaste gitarist van Billy Idol op het nummer I Survive. Hebben we een tijdje geleden gedraaid. En vanavond dus een andere track van de 69 Eyes. Wel, we hebben veel meer nieuwe muziek. De nieuwe van Bad Stuff. En voorproefje was dit deze laatste single van de nieuwe cd die gisteren ondertussen is uitgekomen bij Relapse Records. De band combineert synthesizers met wat gitaren en invloeden van vroeger postpunk en new wave. Ze verwijzen naar artiesten zoals Shoxi and the Banshees en Gary Numan. We gaan ze beluisteren met het nummer Invisible Man. Dit is de formatie Bad Stuff.

nieuwste Anna track van haar nieuwe cd. Je hoorde ze met You Love Me More Than I Love Myself. En dat spint de nieuwe track van de formatie Bad Stuff. Stijlen komen allemaal door elkaar heen in dit programma Rock Tracks waar je naar luistert. Met in dit uur natuurlijk nog wat uit de gothic hoek van Memora bijvoorbeeld. Maar we gaan eerst naar een oudje van Nightwish. En dat is nog uit de tijd van Tarja Turunen. Je hoort ze met het nummer Everdream. Dit is Nightwish.

De stem van Rammstein, Till Lindemann. Je hoorde hem met het nummer S. Brent. En dat was vanavond van zijn nieuwe EP afkomstig. En dat was met een speciale gastrol van Greg McIntosh van Paradise Lost. Een aantal remixes staan op de EP dus van S. Brent. En de campagne is daarmee ook afgesloten met de release van de EP bij Out of Line Music. Dus Till Lindemann. Nog even een ander berichtje. Deze dag is namelijk het start zijn gegeven voor het gebeuren rondom allemaal auto's die door Europa rijden, oftewel de megarun. En Rocktrax is ook weer bij en dat op de auto van Marco en Jarno, zo ook al als de afgelopen jaren het geval is geweest. Alleen dit jaar weer met een splinternieuwe sticker op een nieuwe auto en ditmaal op de voorkap. Dus ik zal nog even een foto delen, wellicht staat hij.

Ramstein hout. Dus dat was Till Lindemann nog vast. Welkom onderweg. We gaan door met weer wat nieuws van de band met de naam Bes Veri Jelsen. Dat klinkt meer richting Scandinavië. Ja, ze komen ook uit Zweden inderdaad. Ze maken Swedish Forest Rock. 28 augustus komt een nieuw cd uit. En je hoort ze vanavond met een nieuwe single. Het nummer Didn't Come to Party. Dit is de band Bes Veri Jelsen.

the Streets, het waren ze met een van de vele klassiekers. Dat was het nummer Metal Meltdown. En daarna de nieuws van Bes Verjelsen. Inderdaad, als je het maar vaak genoeg uitspreekt, dan wordt het vanzelf wel makkelijk. Dat waren ze met het nummer Didn't Come to Party van hun nieuwe cd Till Glumskan Ad Oblivionum, die op 28 augustus aanstaande verschijnt. Wel, van deze band gaan we door naar Memora. Memora heeft een nieuwe single uitgebracht met de titel Ikigai, oftewel Memories. En daarin stelt de band het leven, of die viert het leven en de herinneringen en stelt het Japanse levensfilosofische concept centraal met de naam Ikigai. Dus dat is dan de titel van de single. Volgens de band draait het nummer om het creëren van betekenisvolle momenten in het leven en het volgen van de passie voor muziek als levensdoel. De bijbehorende videoclip bestaat uit nostalgische beelden van optredens en reizen en is ook een ode aan hun fans wereldwijd. Met een mix van symfonische metal, sterke melodieën en filmische sfeer bouwt Memora voort op een groeiende succes sinds hun vernieuwde line-up in 2023. Je hoort zijn rocktracks met Ikigai. Dit is Memora.

Heerlijk, de nieuwste single van Electric Callboy. Dat waren ze met Let the Good Times Roll. Featuring The Offspring. Je hebt ze vast wel herkend. De nieuwe single is dus van deze combinatie. Een nummer met zware riffs, aanstekelijke popmelodieën, elektronische invloeden en natuurlijk een beetje humor. Dat is een nieuwe voorproefje op het aankomende album Tongues Night. Die op 7 augustus aanstaande uitkomt. Dus de nieuwste idee van Electric Callboy. Daar heb ik het dan over. Dus niet over The Offspring. Er is een videoclip opgenomen, een hele uitbundige videoclip, opgenomen in Los Angeles met gastoptredens van Howie Mandel, Brian Posehn en John Goblikon. Wel, het samenwerken met Dexter Holland was volgens Electric Callboy een droom die uitkwam. En Dexter Holland prees het nummer om zijn energie, onvoorspelbaarheid en speelse karakter. Dus ja, een mooie samenwerking dus. Electric Callboy. We gaan het tweede uurtje afsluiten met een track van de band Oddland. Van hun nieuwe release. Hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Tenminste, de nieuwe release komt eraan op 21 augustus. En de nieuwe single is Soar. Ze speelden nog in Nederland dit jaar. In september, 19 september, bij de boerderij te Zoetermeer. De band Oddland. En in België op 20 september in Hel in Diest. Je hoort ze hier dus, Oddland met Soar. Tot zo in het derde uurtje Rock Tracks.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
0: Vechtal FM en Noos FM. Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde de verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM.

0: De Metallica Classic, Ride the Lightning. Ook meer geschreven door Dave Mustaine en ook uitgevoerd door Megadeth. Als opener van het derde uurtje Rock Tracks ondertussen. De nummer is te vinden op de nieuwste cd van Megadeth. Dus deze uitvoering, het allerlaatste album van deze classic metal band. Is derde uurtje dus, is daarmee aangevangen. En dit uurt natuurlijk ook veel nieuw materiaal. De nieuwe van Cro-Max komt er straks aan. Genghis Tron, The Narrator en ook Sculptum en The Last 10 Seconds of Life. En vanavond ook nog weer een track van. We gaan eerst door met Dominum van deze band. Hebben we een nieuwe single getiteld Dark Melodies. Een duistere walsballet met een griezelige sfeer, krachtige vocalen en een sterke melodische hoek. Het nummer is de derde single ondertussen van het aankomende album Night Is Calling. Die komt op 3 juli aanstaande uit bij Napalm Records. Dus de band rondom Dr. Dead is weer helemaal terug dus met het nummer Dark Melodies. Je hoort ze hier. En ze hebben trouwens al een top 10 notering gehad in de Duitse albumcharts met de eerdere releases. Dus we gaan ze horen hier in Rock Tracks met Dark Melodies. Dominum.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

formatie Cro-Max, legendarische band. Ze zijn weer helemaal terug met de nummer Wired for Chaos. De nieuwe single is dat, debuut op het label Black to Black. Het nummer is geproduceerd door Harley Flanagan, de man die sinds het begin altijd bij Cro-Max is geweest. En Arthur Risk. Ze combineren hardcore trash en metal met een agressieve en persoonlijke tekst over trauma en innerlijke chaos. De band heeft ook een videoclip uitgebracht en die laat de multi-generationele fanbase van de band zien. En ook hun invloed op zowel hardcore als metal. En dat is vergelijkbaar met de iconen als Motorhead. Cro-Max worden al sinds hun oprichting in de jaren 80 gezien als de pioniers van de hardcore scene. Met een blijvende impact op punk, metal en rock. En met deze comeback single onderstreept de band opnieuw hun reputatie als invloedrijke en compromisloze kracht binnen de extreme muziek. Vandaag stonden ze op het Pitfest in Emmen. 13 juni speelden ze in Bergen op Zoom in gebouw T. En 14 juni nog in Hoofddorp bij C. Dus Cro-Max kun je de komende dagen dus ook nog zien in Nederland, mocht je ze niet hebben gezien op het Pitfest. We gaan door met Crimson Glory. Ze hebben net een nieuwe CD uitgebracht. Voormalig CD van de week, Beyond the Unknown. En ze zijn binnenkort op het Into the Grave Festival. Dit zijn ze met Beyond the Unknown.

De nieuwste Genghis Tron, die hoorden ze met Nothing Blooms in the Hollow. Een nieuwe single van deze band die opnieuw een extreme mix van stijlen laat horen. Blast beats worden gecombineerd met de repetitieve ritmes van krautrock. De band staat bekend om een unieke fusie van invloeden, onder meer uit extreme metal en elektronische muziek. En ze blijven daarmee ook de grenzen tussen de genres doorbreken. Dus Nothing Blooms in the Hollow is van de nieuwe CD Signal Fire. En die komt aanstaande vrijdag uit. We gaan door met The Narrator, release bij Nuclear Blast Records. Dit zijn ze met Phosphor.

Nieuw release van Monarch of Hate. Je hoorde ze met Dear Ghost the Sun. Wel, hij was inderdaad eventjes weg. Monarch of Hate, de debuutsingle is dat trouwens van deze band. En de band bestaat uit ervaren muzikanten zoals Tommy Tilly en Mikko Aitola. En met dit nummer combineren ze hun agressieve riffs met een sterke sfeer en melodie. Dus een nieuwe naam binnen de moderne death metal scene. Trouwens, ik was al vergeten te zeggen dat Nevermore nog voorbij is gekomen voor Genghis Throne en na Crimson Glory. Dus bij deze nog eventjes The Obsidian Conspiracy was dat. Ga door met de band die je nou hoort, Opeth met Orson.

Cold Chum, een nieuwe track van deze band, Cenotaph of Gore. En daarna Gates of Paranoia van Distorted Reflection. We gaan door met The Last 10 Seconds of Life in de laatste minuten van deze Rock Tracks uitzending met The Dead Ones. Als het lukt, misschien nog Tax Force Toxicator. Anders neem ik vanzelfscheid. We zijn er volgende week weer. Zaterdagavond van 8 tot 11 bij Vechtel FM en Omroep Noos. En binnenkort RTV4. En donderdag en vrijdag natuurlijk op Keel 85. Een fijne voortzetting van dit weekend en tot volgende week.

0: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Vechtal FM Nieuws.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelredome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico. En niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Vechtal FM.

0: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM. Vechtal FM. Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV 4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Leersen, Vilsteun.

0: Vechtal FM.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
0: Vechtal FM. Nieuws.
2: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette-Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
0: Eén stem, drie frequenties.
3: Vechtal FM.
4: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
0: Vechtal FM.
5: Vechtal FM.
0: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun. Samen.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM. Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vechtal FM.
8: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: FM Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS-journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Het komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.

0: geluid van jouw regio. Vechtal FM.
1: Vechtal FM.
2: Vechtal FM.
1: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteren.

0: En weet je nog?
1: Radio Nieuwsen met het lokale nieuwsoverzicht.
2: De streek met een eigen stem.
3: Eén stem, drie frequenties.
4: Vechtal FM.
5: Vechtal FM is het geluid van jouw regio. Vechtal FM.
6: Vechtal FM.
7: Vechtal FM.
8: Vanaf 1 juli heet Vechtal FM RTV4. Meer muziek, meer nieuws en meer Dalfsen, Ommen, Nieuw-Leuzen, Lemelenveld, Oud-Leuzen, Hoornhorst, Heersen, Vilsteun.

0: Techtal FM. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een tweedaags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar één of meerdere schutters. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp in Gaza-stad geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Waarnemend burgemeester Dornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Zij noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Het weer, vannacht regen op veel plekken. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon bij 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Vechtal FM. De nacht van Vechtal FM.